0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. 2 tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om en 5 andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS. Daar komt hij. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
2: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
1: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
3: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
1: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO.

0: ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.

Don't Forget Me, een Glass Tiger was dat uit 1986. Een lekker begin van de vroege woensdagmorgen. Ja, goedemorgen. Het is alweer woensdagmorgen, de 3e van de juni maand. Dit is weer de ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en Lou FM. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. De gebeurtenissen van de dag. De verjaardagskalender staat weer klaar. De verkeersinformatie. Dus dat betreft staat alles weer klaar volgens mij. De muziek staat in de playlist. Nou, we gaan beginnen.

I Knew You, You're Waiting. Een plaat van Anita Franklin met George Michael. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 3 juni. En vandaag de Wereldfietsdag. Ja, vandaag niet de fiets naar je werkdag, maar gewoon de Wereldfietsdag.

De Bee Gees. Ja, we gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Dan staan er vandaag volgens mij twee op. En beginnen bij Michel Reiziger. Is een Surinaams-Nederlandse voetbaltrainer en voormalig voetballer, profvoetballer. Is vandaag 54 jaar geworden. En Arie Engel Koeman is een Nederlandse grafische vormgever. En Arie Engel Koeman is vandaag alweer 59 jaar geworden. En dat zijn de jarigen die vandaag op de kalender staan.

0: Oh, what a night. Ja, in plaats van de Dolly Dots. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vanochtend komen er enkele buien voor. En lokaal zelfs met onweer. Er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur ligt om 9 uur rond de 15 graden. Nou, vanmiddag komen plaatselijk een bui voor. Maar er zijn ook droge perioden met zon. En vanuit het zuidwesten neemt bewolking in de loop van de middag toe. Er stijgt de kans op regen. Bij een matig aan zee, soms een vrij krachtige zuidwestenwind, wordt het 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. Nou, vanavond is het bewolkt en er valt af en toe regen. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En de matige tot vrij krachtige wind draait van zuidwest naar zuid. In de nacht naar donderdag zijn er droge perioden, maar ook weer enkele buien. En vooral in de kustprovincies. Tot zover het weer voor deze dag. Straks pak ik het weer erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van Roxette.

Almost a Real, een plaat van de Roxette uit 1993. Misschien wel een onbekende plaat van de Roxette, maar wel een leuke plaat. Ja, al die platen van Roxette zijn leuk, dus ja, deze ook. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. Donderdag, vrijdag en zaterdag pakken we erbij. Nou, morgen een natte bedoeling. 11 mm staat hier, dus 11 mm neerslag kan er vallen. En windkracht 4, dus een behoorlijk harde wind uit het zuidwesten. En het wordt 18 graden, af en toe wel een zonnetje erbij, maar ook dus neerslag. Vrijdag hetzelfde weertype. Dan iets minder neerslag, 2 mm staat erbij en een windkracht 3 uit het westen. En zaterdag 20 graden met een windkracht 2 uit het zuid-zuidoosten. En dan een zonnetje erbij en een droge dag op de zaterdag. Nou, qua weercijfers, vandaag een 7, morgen een 6. Vrijdag een weercijfer 7 en zaterdag een weercijfer 8. Tot zover het weer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar voor die tijd nog een plaat van Left Side.

Sincerita, in plaats van Ricardo. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? Nou, ik heb een paar berichten gevonden. Ja, twee berichten. 2009, 12 Nederlanders zitten vast in Bolivia. Ze behoren tot een groep buitenlanders. Die wordt vastgehouden door de inwoners van een plaatje Euno. Ja, ik hoop dat ik goed uitspreek. Nou, een hele moeilijke plaats dus. De gijzelnemers eisen dat in hun stad een asfaltweg wordt aangelegd. Ja, dat gebeurde in 2009 op deze datum. En nog een ander berichtje uit 2009. De KRO zendt de allerlaatste aflevering van Toen was geluk heel gewoon uit. Dat gebeurde in 2009 op deze dag. Ja, altijd een leuke serie, hè? Ja, Toen was geluk heel gewoon met Japio. Ja, en de bruine Rotterdammer. Ja, wat leuk was dat. Ja, 2009 dus, de laatste aflevering van Toen was geluk heel gewoon.

0: De hits uit de 50s.
1: De hits uit de 50s, 60s, 70s en 80s.
2: En de gezelligste muziek.
1: Natuurlijk.
0: Natuurlijk. Natuurlijk. Elke werkdag bij Dries Smit.

Ook Commotief, ja, mannetje van de radio, muziek dus op de radio. En dat allemaal vanaf 9 uur tot en met 12 uur. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur broodje bal, een vers broodje bal met Albert Vierhuis. We zullen straks even kijken wat hij in zijn programma heeft. En dat doen we even volgende uur. En van 2 tot 4 uur muziekleuze in de middag. En dat allemaal met Diesmer Ponstijn. Van 4 tot 6 uur weer Locomotief. Dan van 6 tot 7 uur rondje politiek. En dan vanaf 7 uur tot en met 11 uur, nee tot 12 uur zelfs, de Nedertaler met Gerrit van der Linden. De Nederlandstalige Hitswereldradio, af en toe een andere taler tussendoor. En ook een polka mag niet ontbreken, de instrumentale plaat natuurlijk ook niet. Dus ja, leuk weer vanavond dus bij de Nedertaler met Gerrit van der Linden. Nou, nu we het toch over instrumentale platen hebben. We hebben de instrumentale platen ook nog niet gedraaid. Dat doen we dit keer met Buck Owens, met de Buck Acaro, de Buck Caro. En ik heb nog een plaat van de kast klaarstaan. Dan gaan we er even uit voor het nieuws en weer. En straks kom ik weer bij je terug met de tweede uur van de Ochtendspits.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
2: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
1: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet ontkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt 170% uitbetaald en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
3: Bel de opvang, bel met ons en dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
1: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer, in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer in de regio. Bijvoorbeeld op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
7: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
8: 105.5. Dit is Lou FM. De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.
9: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.

If You Believe in plaats van Sascha. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de Ochtendspits op Local in Loo FM. Op de vroege woensdagmorgen alweer, hè? Ja, de derde van de juni maand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weer. Pakken er uiteraard ook weer bij, ook de verkeersinformatie. En ook de dagrecords. En qua muziek, leuke platen. Ja, het laatste blokje, ook weer het Nederlandstalige blokje. Wat komt er zo wel voorbij? Nou, André van Duin zie je staan met Wilke Alberti en Peter Koelewijn, normaal. Nou, ook weer leuke platen dus. En de rest, nou, ook weer leuke platen. Dus ja, alles is klaar. We gaan beginnen.

You Never Walk Alone. En dit keer van, heb je het gehoord? Wie was dat? Ja, was André Hazes. Ja, met You Never Walk Alone. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 3 juni. En vandaag Wereldfietsdag. Ja, vorige week, of was dat 2 weken geleden, hadden we ook de fiets naar je werkdag. Maar dit is wat anders. Ja, dit is de Wereldfietsdag.

Super Trooper, een plaat van ABBA. Nou, we gaan even de programmering erbij pakken van de Lou. Net hadden we de logo, nu even de Lou. Ja, daar staat hij. Wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum met Bart van Dijk. En vanaf 12 uur tot en met 2 uur Middagpantiné met Jeanette. En van 2 tot en met 4 uur Ellen versus Rob. Herhaling is dat. Dan van 4 tot 5 uur de Nederlandstalige hits non-stop. Met mijn korrepad van 6 tot 7 uur. En dan tijdloos van 7 tot en met 10 uur. En van 10 tot en met 12 uur muziekcarousel. De non-stop hits. Ja, lekker slapen dus met de lekkere non-stop hits op de radio. We gaan verder met Move Tonight.

Tonight, de plaat van Move uit de 1971. Ja, vanmiddag ook weer broodje bal op de radio bij Local FM. Hier staat woensdag zagen we samen vanuit de Low Studio de werkweek weer door midden. Bij broodje bal dus vanaf 12 uur. En wat kun je zowel verwachten? Nou, natuurlijk de mooiste hits uit de 60, 70 en 80 jaren. Ook de top 3, de single top 3. En dit keer gaan we terug naar de top 40 lijsten van juni 1978 en oktober 1985. En verder in het lunchpakketje The Darts met Come Back My Love. En de aflevering van de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen. Twee keer de oud Veronica alarmschijf. En om 14:30 de verfkwast top 3 voor de medewerkers van de grote schuur. En de Hollandse douwtrapper is van John Spencer met Lana. En ook is Michael Jackson week. Dus je hoort elke uur twee tracks voorbij komen van de King of Pop. Ja, dat allemaal dus bij Broodje Bal vanmiddag. Vanaf 12 uur tot en met 2 uur bij Local FM.

0: Stevie Wonder. We gaan kijken naar het
1: weerbericht.
0: We kijken wat het weer allemaal gaat te doen. Vanochtend komen er nog enkele buien voor, lokaal zelfs met onweer. Er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur ligt om 9 uur rond de 15 graden. Dus nu momenteel bijna 15 graden. Vanmiddag komt een plaatselijke bui voor, maar er zijn ook droge perioden met zon. En vanuit het zuidwesten neemt de bewolking in de loop van de middag toe en stijgt de kans op regen. Bij een matig aan zee, soms vrij krachtige zuidwestenwind, wordt het 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. Nou, vanavond is het bewolkt en valt er af en toe regen. De temperatuur ligt rond de 14 graden en de matige tot vrij krachtige wind draait van zuidwest naar zuid. In de nacht naar donderdag zijn er droge perioden, maar ook weer enkele buien en vooral in de kustprovincies. Straks de verkeersinformatie van de ANWB, maar voor die tijd, Lady Lee.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. In de regio zijn gelukkig alleen maar korte files van maximaal 10 minuten. Bijvoorbeeld op de A2 naar Utrecht tussen Empel en Baardenburg. 7 kilometer, 10 minuten. Ook op de A12 Arnhem-Utrecht een file tussen Oosterbeek en knooppunt Baanderbroek. Niet al te lang gelukkig, 5 minuten door een pechgeval. 1 rijstrook is dicht. En op de A50 naar Os is het wederom aansluiten tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

0: Club Tropicana van Wem. Nou, we pakken nog even het weer erbij voor de aankomende dagen. Donderdag, vrijdag en zaterdag. Nou, morgen. Ja, regen. 11 mm staat erbij. En een behoorlijk harde wind. Een windkracht 4 uit het zuidwesten. En vrijdag hetzelfde weertype. 18 graden. Met een windkracht 3 dan. Dus iets minder wind uit het westen. Ook minder neerslag. Een 2 mm staat erbij. Zaterdag een droge dag. 20 graden. Met een windkracht 2 uit het zuid-zuidwesten. Een zonnetje erbij. Ook af en toe bewolking. Nou, dat was het weer voor de aankomende dagen. We pakken nog even de dagrecords erbij. Wat waren de maxima en minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste temperatuur is gemeten in 1937, was 2,8 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in 1947, was 32,5 graden. En de langste neerslagduur was in 1989, was 13 uur. En de hoogste etmaalsom van de neerslag was in 1921, was 25,2 millimeter. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Een cadans, normaal, Peter Koelewijn. En begin met André van Duin, met Wilke Alberti.
1: Dit is de Ochtendspits, met nu het Hollands Kwartiertje.
2: Wilke?
3: André?
2: Hoe is het ermee?
3: Goed, en met jou?
2: Wat heb ik je lang niet gezien?
3: Nee, veel te lang.
2: We zien elkaar niet vaak, jij en ik.

zijn met Bart van Dijk tot 12 uur. En dan middagmatinee met Jeanette. En ook Ellen versus Rob. En dat is een herhaling. Nou, wat kunnen wij nog doen? We hebben normaal nog klaarstaan met Ik vul mijn zo. En ook Kadans met Dagen dat ik je vergeet. Veel plezier bij de radiostations. En we weer tot morgen vroeg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
2: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan voor kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn of simpelweg maar de productie te beperken.
1: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files die opvallen, onder meer de A12 Arnhem-Utrecht. Bij Veenendaal zijn bergingswerkzaamheden bezig. Eén rijstrook is dicht en vanaf knooppunt Baanderbroek 10 minuten vertraging. Ook wordt er langzamer gereden op de A2 naar Utrecht, tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer, een kwartiertje extra. En dan de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer en dik 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
3: 105.5. Dit is Blue FM.
4: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

0: Oh, baby, baby, it's a wild world. Maxi Priest was dat. En ja, dat is een waarheid als een koe. Luister maar naar de radio, of kijk maar naar de tv, of lees maar de krant. Oh, baby, baby, it's a wild world. Daarvoor hadden we de bottenschijf voor deze week. En dan is het week 23 waar we het over hebben. Douwe, Bob en All for One. 13 na 9, goedemorgen. Heel hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren. Hè? Vriendelijk, nog dringend verzoek. Ja, het gaat maar door. In ieder geval, je luistert naar Lou FM tot 12 uur, het Muziekmuseum. En dat betekent muziek en info zoals je dat hier bij Lou FM gewend bent. Wat je ook gewend bent bij Lou FM, de lokale omroep voor Elburg en de omgeving, omstreken mag je ook zeggen, is natuurlijk 's ochtends van 7 tot 9 de muzikale ochtendspits. Aangenaam wakker worden met Dries Smit. Dries heeft alle items weer behandeld. Het Hollandse kwartiertje was er ook en daar had hij vandaag... Ik weet niet of dat bewust was. Extra veel tijd voor Dries. Zo gaat het goed. Zeker voor de liefhebbers van het Hollandse lied. En ach, als de ene keer het wat korter is, een klein kwartiertje. De andere keer een stief kwartiertje. En nog weer een andere keer een groot kwartiertje. Het gaat allemaal door. Ook bij Dries in de ochtendshow. Gebeurtenissen van de dag, temperaturen en allemaal dat soort zaken. En wat betreft de temperatuur. Ja, Dries, ik moet je toch eventjes verbeteren. Dries, die zei net al, ja, bij de studio van Lou FM, daar is het momenteel bijna 15 graden. Nou Dries, ik zei het al, ik moet je eventjes verbeteren, het is momenteel 15,5. Ja, half graadje meer, dus ja, kniezoor die daarop let. We kunnen ook niet op alle slakken zout leggen. Dat dacht ik trouwens vanmorgen ook, toen ik in de moestuin aan het slakken vangen was. Ik denk, nou, als ik op al die slakken die ik nu vang zout moet leggen, dan heb ik toch wel wat zout nodig. Maar ja, dat is weer een heel ander verhaal. In ieder geval, Dries, bedankt voor de ochtendshow. En morgen vroeg tussen 7 en 9 is hij er weer hier op Lou FM. Zo dadelijk pak ik de krant van vandaag erbij. De Stentor van 3 juni 2026. Het uitgebreide weerbericht komt langs. En natuurlijk tussen 10 en 11 het uurtje poldergoud. Ik moet nog eventjes overleggen met de Muziekmuseum redactie. Maar misschien, ja, gisteren kwam ik erachter dat het uurtje Duitse muziek vorige week in het middelste uurtje helemaal erbij ingeschoten was. En ik weet nog steeds niet waarom. Maar in ieder geval misschien straks tussen 10 en 11 wel Duitse muziek. Zou zomaar kunnen om een beetje te wennen aan de Duitse spraken. Ja, inderdaad. En dan tussen 11 en 12 alweer het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Hey, blijf luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

0: Jo Dolan, you're such a good looking woman. Nou weet ik niet of hij over zijn eigen vrouw zong of over een schoonzus van hem of misschien wel over de buurvrouw of misschien gewoon in het algemeen. Dat kan. Jo Dolan dus en daarvoor hadden we Elvis Presley en You're the Devil in the Skies. Tijd voor de krant van vandaag, woensdag 3 juni 2026, voorpagina van de Stentor. Poetin in het nauw maakt rare sprongen. Nou, dat is niet de eerste, de beste die dat zegt. Want dat is Jaap de Hoop Scheffer, oud-NAVO-topman, en hij vreest dat. Poetin in het nauw dus. Nou, als we dan toch met de buitenlandse politiek bezig zijn, vooralsnog zorgen president Donald Trump en de politieke situatie in de Verenigde Staten ervoor dat we, en dan, we... de Hollanders, nog niet warm lopen voor het EK voetbal in dat land. Ik kijk niet naar deze Trump-show. Al dus een van de mensen die een reactie hebben gegeven op een vraag van de Stentor. En ja, je kunt het ook anders bekijken. Het is ook een kans om problemen in de wereld eventjes te parkeren en je zinnen te zetten op dat voetbal. Nou, dat moet iedereen maar voor zichzelf uitmaken. Alle legkippen verplicht vaccineren. Dat plan moet nieuwe uitbraken van de vogelgriep voorkomen. Maar niet elke boer staat te juichen, want mijn eieren zijn straks niets waard. Wat verandert dat aan de eieren? Nou, de eieren, daar verandert niet zoveel aan. Maar het buitenland wil geen eieren hebben van gevaccineerde kippen. Dus vandaar dat de eierboeren daar niet zo enthousiast over zijn. Want dan kunnen ze de eieren niet meer exporteren. Dan de computer. Experts maken zich zorgen over het gebruik van chatbots door psychisch kwetsbare mensen. De bots versterken wanen en achterdochtige gedachten of zorgen voor isolatie en slaapgebrek. Is dat nu een vaak voorkomend probleem? Nou ja, kan zomaar een dingetje worden, of misschien is dat wel een dingetje, want van mensen met mentale problemen gebruikt momenteel al 38% een chatbot om daarover te praten. En dat praten is dan natuurlijk tussen aanhalingstekens, want ja, je kunt niet fysiek met zo'n chatbot praten. Het is natuurlijk een computer, dus bij deze. Puntjes op de i bij een crisis. Oeh. Een verhaal in de krant van vandaag van Dela en Marga. Zij zijn van het Rode Kruis in Nieuw-Leuzen. En ja, ze zetten de puntjes op de i als ze langskomen om te vertellen over noodsituaties. En wat de dames vertellen, nou ja, dat gaat verder dan die flessen water die je in huis moet hebben en de eventuele zaklamp, om dan misschien in het donker die flessen water in de kelder te vinden. Een verbod op staalslakken in Brummen, want dat is daar een probleem. Het ligt namelijk vlakbij een grote transportopslag, een grote afvalopslag, wat daar dicht bij Brummen gestationeerd is. En daar worden ook heel veel staalslakken ontdekt, steeds meer. En dat gebruik van staalslakken gaat de gemeente Brummen verbieden. Dat is een direct gevolg van de milieu- en gezondheidsproblemen met de 230.000 ton staalslakken op een voormalige stortbult in Eerbeek. Dan, we hadden het net al eventjes over het voetbal, het WK-voetbal, de Trump-show. Nou, Peter van Vossen, kennen we hem nog? Ja, nou, hij deed mee aan het WK in Amerika. Dat werd gehouden in 1994. En wat daar allemaal gebeurd is, nou, we hebben het in andere tijden sport, als je dat afgelopen zondag gezien hebt, al kunnen bekijken. Ja, daar ging nog wel wat buiten de regels om. En Peter van Vossen, die was daarbij. En hij doet nu een boekje open over dat vorige WK in Amerika. En dat was dus het WK-voetbal van 1994. En dit was de voorkant van de krant.
1: Evergreen. Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

The Beatles, Can't Buy Me a Love. En daarvoor ook Mungo Jerry. Dit keer niet eens een keer met In the Summertime, maar met een ander liedje van diezelfde Mungo Jerry. All right, all right, all right. Het is 9:30 en dat betekent tijd voor het uitgebreide weerbericht. En er staat boven vanochtend en vanavond buien. Het is wisselvallig in ons land en ook vandaag houden we het niet droog. Vanochtend vallen vooral in het binnenland enkele buien en vanmiddag is het op een lokale bui na lange tijd droog. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 20 graden. Aan het einde van de middag trekken vanuit het westen nieuwe buien het land in en vooral vanavond is het een tijdje nat. Morgen, donderdag, verloopt ook tamelijk wisselvallig met talrijke buien die overtrekken. Lokaal is daarbij kans op onweer. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het slechts een graad of 18. De dagen daarna neemt de buienactiviteit geleidelijk af.

Hey, de Marmalade op la di en op la da. Ja, even terug naar het nieuws van 9 uur. En daar werd weer melding gemaakt van iemand die is overleden. Nou, dat gebeurt wel vaker dat de mensen overlijden. Dat is dagelijks. Maar dit was een bekende artiest, oftewel Peebo Bryson. Ja, de juffrouw van het nieuws kwam er ook niet helemaal uit die naam en die andere namen en titels van platen waar hij mee bekend geworden is. Dat gebeurt ook bij de professionele mensen, dat er zo af en toe een verspreking of een niet meer uit te komen dingetje gebeurt. Nou hoop ik maar niet dat het nieuws van 9 uur, wat zij voorlas, dat dat ook is opgenomen en dat we dat dan om 10 uur weer horen. Want dat is namelijk het probleem met opgenomen programma's en opgenomen dingetjes. Als het dan live misgaat, ja, het wordt opgenomen, dan gaat het later in de herhaling nog weer mis. Dus vandaar. Nou, prima, maar een verspreking was dat van de nieuwslezeres. Want Peebo Bryson is overleden, zoals we hoorden. En nou hoop ik maar dat Aad en of Jeanette of, nou ja, misschien wel allebei hebben geluisterd, want dan heb ik het over, en daar moet ik even voorzichtig mee zijn, want ik heb dat wel eens genoemd de dodenlijst, oftewel de lijst met platen van overleden artiesten die Jeanette en Aad altijd op Oudjaarsdag draaien. En toen werd mij, nou ja, misschien ook wel terecht gezegd, ja, dodenlijst, dat klinkt zo crimineelachtig. Want ja, een voorbeeldje, die gasten die gisteren uitgebreid in het nieuws waren, die levenslang kregen of 26 jaar cel, ja, die werkte ook met dodenlijsten. Dus en dat zijn hele andere lijsten als die lijst die Jeanette en Aad op Oudjaarsdag gebruiken. Want dan draaien ze muziek van overleden artiesten. Nou, er kan er weer eentje worden toegevoegd aan de lijst. En dat is, zoals ik net al vertelde en zoals we ook in het nieuws hoorden, Peebo Bryson. Nou, ik heb hier een liedje van die Peebo Bryson. En dan zingt hij samen met Roberta Flack. Tonight, I celebrate my love.

wat mooi. Peebo Bryson, ja, we hoorden het in het nieuws en ook op andere nieuwssites is het al bekendgemaakt. En hij is overleden, deze Peebo Bryson. En ja, ik zei het net al, op Oudjaarsdag zal hij ongetwijfeld weer langskomen hier bij Louvem, het programma van Jeanette en Aad, altijd op Oudjaarsdag. En nou, Aad die berichtte mij zojuist even, Bart, als je soms niet op de naam van het programma kan komen... Dat is Ode aan de Doden. Nou, Aad, bij deze bedankt daarvoor. Peebo Bryson dus. Hij zong samen met Roberta Flack. Tonight I celebrate my love for you. En dat is een liedje wat ook zomaar ineens langs zou kunnen komen. Op de dinsdagavond hier bij Louvem. Ja, het programma met de Love Songs. Want dat is gisteravond in première gegaan. Een uurtje Love Songs met Ben Ransdorp. Ben zat altijd 2 uur lang op de dinsdagavond met Stemloos. Alleen Stemloos, nou ja, is gehalveerd. En daar is voor in de plek gekomen een uurtje Love Songs. Dus ja, daar komt dat soort muziek langs. En dat kun je daar horen, wat we net dus ook hoorden van Peebo Bryson. Zoals ik al zei, samen met Roberta Flack. Tonight I celebrate my love for you. Ja, of de volgende ook dan in de Love Songs langs kan komen. Ja, dit is een beetje een uptempo love song. Maar niks mis mee hoor. Je luistert naar Louvem, het altijd prettige muziekmuseum. En ik heb het over een liedje van, inderdaad,

Andy Kim hier op Low FM en Baby, I Love You. Ja, kijk ook nog even op de voorpagina van wat andere kranten. Ik heb hier de stand al voor me. En ik zie daar staan miljoenen aan claims na faillissement van een reisbureau op de Veluwe. Nou, kort geleden heeft collega Aad Withaar in Studio Elburg daar al melding van gemaakt. Dat reisbureau op de Veluwe, het Harde, daar was het. Nou ja, en dat gaat dus nu door. Miljoenen aan claims, alleen ja, een kale kip, je kent dat verhaal. Dus laat ik dat bericht maar even doorschuiven naar Studio Elburg van Aad. Dan kan die daar een beetje op verder borduren. Hij had het daar kort geleden ook al over, dus vandaar. En dan, groot bouwbedrijf uit Elburg krijgt spijt van illegale prijsafspraken, hoge boetes. Oh man, drie bouwbedrijven die maakten namelijk onderling illegale afspraken rondom een opdracht van de gemeente. Nou, dat ga ik dan maar doorschuiven naar uurtje factuurtje bij Rob. Dus ja, niet omdat ik denk, ik ga mijn vingers daar niet aan branden, maar dat hoort meer bij uurtje factuurtje. Plek. Nou, hebben we dan helemaal geen berichten? Jazeker, want twee agenten zijn gewond geraakt bij een grote vechtpartij tijdens de bekerfinale tussen Sparta Enschede 2 en HHC Hardenberg 2. De wedstrijd die werd gespeeld in Hengelo. Bij de knokpartij waren volgens de politie 10 tot 20 mensen betrokken. 20-jarige man uit, ja, dan zou je denken misschien uit Hardenberg of uit Enschede. Nee, een 20-jarige man uit Epe is aangehouden op verdenking van mishandeling en openlijke geweldpleging. Dan binnenlandse politiek, want ja, Caroline van der Plas, ze doet een stapje terug. Ze is voorlopig afwezig in de Tweede Kamer. Ze heeft al haar energie en aandacht nodig voor haar moeder, die ernstig ziek is. Van der Plas kondigt haar tijdelijke afwezigheid in Den Haag aan op X. Ze schrijft op het sociale medium dat haar allerliefste mama afgelopen vrijdag een zware hersenbloeding kreeg. En de vooruitzichten zijn slecht. Caroline van der Plas en haar broer waken momenteel 24 uur per dag bij hun moeder. En de moeder van Caroline die heeft ook ooit in de lokale politiek gezeten. Want Noala van der Plas Fitzpatrick was in de jaren 90 wethouder in Deventer.

Lucille Starr en de Friends Song, oftewel Quand le soleil dit bonjour. Het is 11 voor 10, fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren, hè. Ja, toch nog even terug naar wat ik eerder vertelde over Ode aan de Doden. Dat is een programma op Oudjaarsdag van Jeanette en Aad hier op Lou FM. Wordt er allemaal muziek gedraaid van overleden singers, songwriters. En ook nog wordt er aandacht geschonken aan misschien ook andere bekende mensen die zijn overleden, maar hoofdzakelijk artiesten. En ja, Aad die is daar ook alles over op de vingers getikt. Want ik zei al, ik werd erop aangesproken. Ja, je moet het niet meer hebben over dodenlijst. Nee, je moet gewoon zeggen, nou, een lijst met wat ik net al vertelde, overleden artiesten. Maar Aad die had het wel eens over alle 30 dood. En ja, dat refereerde eigenlijk aan vroeger, want toen had je van die verzamel-LP's alle 13 goed. En ja, dat is dan een beetje een vreemd gedoe als je dan zegt alle 30 dood en alle 13 goed. Ja, nee, ik snap het, Aad. Dus wat dat betreft, ja, ik ken die LP's nog. Ik kom ze tegenwoordig ook wel tegen op de rommelmarkten en bij de kringloopwinkels. En vroeger was me dat nooit zo opgevallen, want ik heb ze ook wel aangeschaft. Ik denk toch dat ik binnenkort nog maar eens weer in de kast of onder het bed in die dozen met oude singles en LP's ga kijken. Want als ik ze momenteel dan bij de kringloop zie, dan valt mij op dat al die dames die op die LP-hoes staan, dat die bijna allemaal een te kleine bikini aan hebben. Ja, nogmaals, het was me vroeger nooit zo opgevallen. Toen lette ik daar misschien ook nog niet op. Maar en tegenwoordig misschien wel meer. Ja, zou zomaar kunnen, maar nee, dat valt mij op als ik dan momenteel die hoezen zie staan. En voor diegenen die denken, nou, ik wil dat ook wel eens zien. Bij de kringloop, daar kun je ze nog gewoon vinden, hoor. Al die alle 13 goed verwante LP's. Nou, dat naar aanleiding van een appje wat ik van Aad kreeg. Nou, Aad, goed dat je luistert en blijft luisteren, hè. Want ja, ik had het net al over die miljoenen aan claims na dat faillissement van het reisbureau. Heb ik dus doorgeschoven dat bericht naar Studio Elburg. Het grote bouwbedrijf met illegale prijsafspraken. Groot bouwbedrijf uit Elburg doorgeschoven naar Uurtje Factuurtje met Rob. En het volgende onderwerp, ja, het aantal kinderen in Elburg in 10 jaar tijd met maar liefst 29% gedaald. Ja, waar ik dat dan naar door moet schuiven, nou, dat weet ik niet. Of zullen we dat maar gewoon overslaan? Ja, laten we dat maar doen. Hey, Lou FM staat aan en hou hem aan, hè. Straks ook van 12 tot 2 de middag matinee met Jeanette. En ja, daarna, normaal gesproken op de woensdag, was het altijd tijd voor Studio Elburg met Aad. Alleen Aad zit momenteel op de maandagochtend met Studio Elburg van 9 tot 11. En dat betekent dat er vanmiddag een herhaling is van 2 tot 4 van Ellen versus Rob. Voorlopig luister je nog naar het Muziekmuseum en oh, we hebben ze nog helemaal niet gehad. Vandaag en gisteren ook niet. En dan heb ik het over de Cats. Hier zijn ze met Aaliyah.

Haha, de Cats, daar waren ze weer. Dit keer met Lia kreeg ze juist ook nog een remindertje. Een pushbericht van Rini Wolf. En dat heeft te maken met de Grand Prix van Monaco. Formule 1 komend weekend. Ja, het stratencircuit van Monaco. Eerste vrije training aanstaande vrijdag om 1:30 'smiddags. En de tweede vrije training om 5:00. Dan aanstaande zaterdag... middag, derde vrije training om 12:30. En de kwalificatie is dan zaterdagmiddag om 16:00. En de race zelf, de Grand Prix van Monaco, aanstaande zondagmiddag om 15:00 daar op dat stratencircuit. Nou, ik zei het al, Rini maakte mij daarop attent. Dank daarvoor, Rini. Vorig jaar werd er nog geëxperimenteerd in Monaco met 2 verplichte pitstops tijdens de race. Maar die regel is inmiddels weer afgeschaft. Het is maar dat we het weten. Zo dadelijk een liedje van BZN tot aan het journaal van 10:00. En dat is BZN van voor Annie Schilder. Hè? Ja. Je weet het, met Mon Amour. De kennismaking met Annie Schilder. Maar BZN bestond daarvoor ook al. En uit die tijd komt dit liedje Sweet Silver Annie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaargewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Dat gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: 105.5. Dit is Lou FM.
7: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Rex Gildo, Marie, de laatste dans is een oer voor dich. En daarvoor Douwe Bob. En die was dan weer in het Engels All for One, de bottenschijf voor deze week. Ruim 11 na 10 van harte welkom bij het middelste uur van het Muziekmuseum. Uurtje Poldergoud, normaal gesproken Engelstalige liedjes. Wat zeg ik? Nee, Nederlandse liedjes in Poldergoud. Alleen, ze zijn vandaag in het Duits. Ja, Johan de Reuver die maakte mij daar vorige week op attent. Hij zei, Bart, ben je niet iets vergeten? Ik zeg, misschien iets uit de bovenkamer vergeten, thuis laten liggen. Hij zegt, nee, je hebt helemaal op woensdag geen Duitsstalige liedjes gedraaid. Zoals altijd de laatste uitzending van Poldergoud van de maand. Ik zei, helemaal vergeten. Nou, daarom vandaag Duitsstalige muziek in het uurtje Poldergoud. En is ook niet verkeerd voor mij. Moest een beetje arbeiten aan die Duitse sprache voor dat komende weekend. Dus vandaar. Nou, ze zijn in het Duits. Kijk ook nog even bij de website van Lou Media. Concert in de gereformeerde kerk in Dorenspijk. Artikel zullen we straks erbij pakken. Kortom, muziek en informatie hier op Lou FM in het Muziekmuseum. Gewoon blijven luisteren.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

0: Drafi Deutscher. Ja, ik moet hem ook nog van een ander liedje kennen, maar dat wil me zo even niet te binnen schieten. Dit was trouwens diezelfde Drafi Deutscher met Cinderella Baby. En daarvoor hadden we Jürgen Markus met Komet auf die Sonnenseite der Straße. Ja, je luistert naar Lou FM, middels de uurtje van het Muziekmuseum. Ze zijn vandaag Duitstalig en kreeg zojuist ook nog een appje over het doorschuiven van die berichten waar ik het over had na een aantal programma's bij collega's. En diegene die mij daarover appte, die zegt, ja, het is geen doorschuiven, het is afschuiven. Ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Nou, in ieder geval, ik begrijp de hint. Zullen we het daar maar op houden? Zoals beloofd, nog nieuws over een concert in Dorenspijk in de Griffemeerde Kerk. Want op zaterdagavond 13 juni, oftewel aanstaande zaterdagavond over een week, vindt in de gereformeerde kerk de Dorenspijk een bijzonder concert plaats onder het thema Stemmen van Hoop. Het concert wordt verzorgd door het Young Ladies Choir Rejoice onder leiding van dirigent Wilbert Magree en die doet dat in samenwerking met het Urker Mannen Quintet. Tijdens deze avond staat de boodschap van hoop centraal. Het koor en ook het mannenquintet brengen een gevarieerd programma met bekende geestelijke liederen afgewisseld met samenzang. Combinatie van jonge vrouwenstemmen en de warme klank van het mannenquintet, het wordt wel spannend, zorgt voor een afwisselende en sfeervolle muzikale belevenis. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Jan Roosendaal op het orgel en Wilbert Magree. Wat doet die dan? Nou, die bespeelt de piano. Het concert begint 's avonds om 8 uur en wordt zoals gezegd gehouden in de gereformeerde kerk te Dorenspijk. Organisatie nodigt jong en oud van harte uit om deze avond bij te wonen. Maar je moet wel een kaartje hebben. En die kaarten zijn met korting verkrijgbaar via www.wilbertmagree.nl. Je kunt ook een kaartje gewoon aan de deur van de kerk kopen en volwassenen betalen 10 euro en kinderen tot en met 15 jaar 5 euro. Als je van tevoren reserveert, per persoon 2,50 euro korting op uw ticket, maar wel even van tevoren reserveren en dat kan dan via www.wilbertmagree.nl. Betreft dus een concert, een bijzonder concert onder het thema Stemmen van Hoop met het Young Ladies Choir Rejoice en ook de mensen, de mannen uit Urk, oftewel het Urker Mannenquintet, die zijn daar aanwezig.
1: Muziekmuseum, waar herinneringen klinken.

Ronnie met Ken Ein Land. En daarvoor de Fischer Keuren met La Paloma. En daarvoor dus die mededeling over dat concert van Wilbert Magree. Aanstaande zaterdagavond, over een week is dat. Dan is het 13 juni in de Gereformeerde Kerk in Doornspijk. Zaterdagavond 13 juni dus. Het dameskoor, de Young Ladies Choir Rejoice. En het Urker Mannenquintet daar aanwezig. Ik moest het even zo uit het hoofd doen, want ik had het alweer weggeklikt. Maar het is aanstaande zaterdag over een week. En als we het dan toch over Doornspijk hebben, ja, natuurlijk Mr. Doornspijk himself. Dan heb ik het over Geert Huithold. Morgenochtend in het Muziekmuseum, ongeveer 10:50. Dan gaan we met Geert praten over de nacompetitie. Dat hebben we vorige week donderdag ook gedaan. Toen was er nog voor een hele hoop clubs van alles mogelijk. Nou, dat is al geminimaliseerd, om het zomaar eens te noemen. Nou, wat er precies afgelopen zaterdag gebeurd is, we horen dat morgen nogmaals ongeveer 10:50 van Geert Huithold. Want één ding is zeker, aanstaande zaterdag moet DSV ook voetballen. Nou, morgen meer daarover. In de krant van vandaag ook een verhaal over John van Barneveld. Want die geeft de strijd niet op. Hij is voormalig eigenaar van de kiosk daar bij het Hettenpark, het Hettenkamp in Epe. En we kennen John van Barneveld ook als IJs van Gijs. Ja, hij staat hier ook op de Pinkstermarkt en ook op andere gebeurtenissen in Elburg. IJs van Gijs, de man met de ijskar. Nou, daar gaat dit bericht over John van Barneveld. Want hij claimt bij de gemeente Epe een schade van €458.855. Nou, dat zijn heel wat ijsjes. Want als een terrier heeft hij zich vastgebeten in het onrecht dat hij de gemeente Epe verwijt. Bijna 8 jaar nadat hij zijn kiosk liet slopen, staat John van Barneveld opnieuw in de rechtszaal. Nou ja, de gemeente die stemde na de schadezaak op sterk aandringen van de rechter in met mediation. En dat is een traject om onder leiding van een onafhankelijke deskundige tot een akkoord te komen. Dat dit nu al 3 jaar duurt, daar begrijp ik helemaal niets van, zo benadrukt van Barneveld. De gevolgen voor mij zijn absurd. De uitspraak is binnen 6 weken.

0: Chris Roberts, mijn schat, du bist ne woest. En daarvoor ook nog Katja Epstein met de Stein von Mykonos. Nog even terugkomen op dat liedje van Drafi Deutscher, waar ik het over had. Ik draaide Cinderella Rocky Baby. Alleen, ik moest Drafi Deutscher nog van een ander liedje kennen. En collega Aad Witta, die belde. Hij zegt, dat is Marmerstein und Eisenbricht. Nou, dan weten we dat ook weer. Inmiddels aangeschoven hier in de studio van het Muziekmuseum, Johan Hut. En dan is er of paniek bij de SV het Huide, of er is iets anders. Johan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, wat?
0: Ja, ja. Paniek bij de SV het Huide?
1: Nou, dat denk ik niet. Die weten wat ze te doen staan. Dus die moeten zaterdag winnen en dan blijven ze in de derde klasse. Dus, en dan heb je een, als Doornspijk daar ook nog bij komt, dan heb je een hele mooie competitie met Doornspijk, het Harde en Overjos. Ja. Dan hoeven ze niet ver.
0: Ja, nou, ik had het vorige week met Geert Hartel erover. Er was iemand, op een gegeven moment iemand anders, die zei, ach, DSV moet helemaal geen kampioen worden. Het Harde moet degraderen. En als Elspeet en Hulshorst dan winnen, dan heb je ook een hele mooie vierde klasse. Ja. Alleen, ja, Elspeet en Hulshorst die hebben verloren, dus die gaan naar beneden.
1: Ja.
0: En dus laten we maar gewoon proberen te winnen, of niet?
1: Dat is het enige. Hè? Dat, ja. Daarvoor, je probeert altijd zo hoog mogelijk te eindigen. En ook als voetballer probeer je ook zo hoog mogelijk te spelen. Of wat voor sporter je ook bent. Als je prestatiegericht bezig bent, dan wil je dat. Dus ik hoop dat ze net zo voetballen als afgelopen zaterdag.
0: Ja, het ging om twee wedstrijden. Ze hadden dus in eigen hand. Nou, de eerste van die twee hebben ze gewonnen. Dus als ze zaterdag winnen, dan is het gewoon blijven in die klasse.
1: Dan is het blijven ze in de derde klasse, ja.
0: Ja, nou, kan dat?
1: Het moet kunnen. Ze hebben beste kwaliteit. Ze hebben wat rare blessures gehad het afgelopen jaar. Maar het moet best kunnen. Ze hebben best een elftal om in de derde klasse makkelijk, maar toch wel goed mee te kunnen doen. Tegen welke tegenstander dan ook. En ze kunnen van elke tegenstander winnen. En Maar van elke tegenstander kan je ook verliezen. Dus dat is gebleken.
0: Daarom. Hey, over welke wedstrijd hebben we het dan zaterdag?
1: Dat is de wedstrijd, ik weet niet welke ploeg als eerste staat, maar ik dacht dat het Harde tegen de Treffers uit Groesbeek is.
0: Ja, en dat is op neutraal terrein?
1: Is op neutraal terrein in Roosendaal bij Arnhem in de buurt.
0: Zo.
1: Ja, is een eentje weg.
0: Ja, dat is voor de Treffers bijna een thuiswedstrijd.
1: Nou ja, die komen ook onder Nijmegen vandaan uit Groesbeek. Dus dat is ook een aardig eentje weg. Maar het veld moet maar net beschikbaar zijn, hè?
0: Ja, daarom. Jij gaat erheen?
1: Nee, ik heb helaas andere verplichtingen die ik al veel eerder aangegaan was. En dat betreft de wensambulance bij een evenement in Dronten. Dus ja.
0: Nou, daar gaan we het straks even over hebben. Want je komt voor Tour de Delle, Johan.
1: Ja, helemaal goed.
0: Wat is er aan de hand? Want je kunt nog inschrijven tot en met
1: zondag, 7 juni.
0: Ja, 7 juni.
1: Dus vandaar dat ik nog eventjes hierheen gekomen ben. Ja. Ik zeg, nou, er zijn nog een paar dagen dat je in kunt schrijven voor de Tour de Delle. Dus een hele hoop mensen, als je die tegenkomt, heb je al eens, helemaal vergeten. Nog, vandaar nog eventjes de herinnering van, schrijf je even in.
0: Ja, want je zegt al een hele hoop mensen, vergeten nog. Maar hoe loopt het met de inschrijving?
1: Nou, het is, ik wil niet zeggen teleurstellend op dit moment, maar dat valt een beetje tegen ten opzichte van de jaren daarvoor. We zitten ruim over de 500 deelnemers op dit moment. En we hadden eigenlijk gehoopt iets tegen de 900 aan te zitten. Ja. Dus, maar ja, het zij zo. Er zijn zoveel evenementen die dag. Dus dan moeten de mensen kiezen. En wat doen ze dan? En die kijken dan ook nog eventjes met een scheef oog van naar de buienradar en zo. Van wat komt er nog allemaal op ons af? Is het droog? Is het heet? Is het regen? Dus dat speelt allemaal mee.
0: Ja, maar het is op 27 juni. Kun je nu al de buienradar bekijken dan?
1: Nou, meestal kijk je wel een week, ruim een week van tevoren. Kan je het kijken, maar
0: Je zegt het al, inschrijven kan nog tot en met zondag. Ja, als ik naar mezelf reken voor evenementen, vierdaagse en weet ik wat. Ik wacht altijd tot het laatste moment, de dag van tevoren of de dag zelf. Dus dat kan bij de Tour de Delle niet.
1: Nou, we maken daar geen rugbaarheid aan. Omdat we ook de shirtjes moeten laten drukken en dergelijke. Met de reclameuitingen die daar allemaal op staan. En natuurlijk ook de Tour de Delle 26 erop. Dus die hebben gewoon even tijd nodig om de shirtjes te maken.
0: Ja.
1: Dus maar op de dag zelf zou eventueel het ook nog kunnen.
0: Ja, je stuurt ze niet weg.
1: We sturen ze zeker niet weg. Nee.
0: Nou, voor diegenen die nu denken, ja, Tour de Delle, waar gaat het eigenlijk over? Wat is het?
1: De Tour de Delle is een sponsortocht van 30 kilometer die op het Overjos voetbalveld begint. En ook weer eindigt op het voetbalveld van Overjos, het sportpark Bovenmolen in Oldenbroek. En ja, dat gaat dan via Weesup, de Zuidweg, de Knobbel, het Harde. En dan komen we weer terug op het voetbalveld. En ja, het is, de opbrengst gaat één op één helemaal door naar de wens Ambulance Gelderland.
0: Ja, ik denk nu ineens, dat werd mij na de vorige keer dat jij hier was, werd me dat gezegd. Als Johan weer komt, vraag eens of hij zelf ook al eens heeft meegedaan.
1: Ik wil het best doen, maar ja, dan moet ik wel goed gesponsord worden. En dan ga ik het zeker niet lopend doen. Want dan ben ik, als ik aan het eind van het sportpark ben, dan sta ik al op apengapen. Dus met de elektrische fiets zou nog kunnen. Maar je hebt er eigenlijk als aanspreekpunt van op die dag heb je er eigenlijk helemaal geen tijd voor. Ik heb het elke keer gezegd van nou, ik ga eventjes mee om een rondje te kijken van hoe het is bij de rustpunten, hoe het allemaal gaat. Nou, daar kom je niet toe, want op het moment dat je weg wil, word je weer in je nekvel gegrepen van Johan, kom eens even. Dus ja, daar heb je gewoon geen mogelijkheid toe. Hoe graag ik het ook zou willen. Ik weet hoe het eruit ziet. Dus dat is, ja.
0: De opbrengst gaat naar de Wensambulance Gelderland. En opbrengst, hebben we het dan over het inschrijfgeld van de deelnemers? Of zijn er ook sponsoren die geld doorschuiven?
1: Ja, er zijn ook. We hebben ook een hele advertentiepagina. Of sponsoren die ook zichtbaar zijn op de website van www.tourdedelle.nl. Er komt op het sportpark komt een hele grote lichtkrant te staan, waar ook alle sponsoren die ons van goede wil zijn, die draaien daar ook de hele dag. Dus iedereen kan zien wie ons sponsoren. En daarna komt er op het eind ook nog een hele bedankpagina in de huis aan huis te staan van onze sponsoren. Dus we zijn niet alleen afhankelijk van de deelnemers, maar ook dus de sponsoren en dergelijke. En daarnaast is er natuurlijk ook dat de mensen zelf een sponsoractie kunnen starten. Nou, dat is onder andere gebleken met de 24 uur fietstocht van Benjamin Klompmaker, die 24 uur voor de Tour de Delle SEC wensambulance gaat fietsen. En die gaat dan het laatste rondje, gaat hij dan het hele traject van de Tour de Delle af. En dan op het eind hopen we dat hij een heel mooi bedrag kan overhandigen aan de Tour de Delle, die wij dan weer mooi door kunnen geven aan de wensambulance.
0: Ja, misschien staat er ook wel een melkbus of zo ergens?
1: Nee, er staat geen melkbus. Nee.
0: Want dat is gevaarlijk of?
1: Nou ja, dan moet je eigenlijk iemand de hele dag erbij zetten. Want, ga maar eens kijken, als er ergens een collectebus staat, dan moet je daar goed op letten. En het is geld wat niet van ons is, maar van een ander wat ze aan ons geven. Dus daar moet je er dubbel voorzichtig mee zijn. Dus, maar er zijn genoeg mogelijkheden om te sponsoren.
0: Ja, nog niet zo lang geleden bij de kerk, bij een kerk in Epe, collectegeld.
1: Ja, ja.
0: Bij een inbraak ontvreemd. Ja, zo gaat dat.
1: Ja.
0: Nou, prima. Ja, iedereen van harte welkom daar bij het sportpark van Overjas. Hè? Ook gewoon om te kijken. Je hoeft niet mee te doen.
1: Nee.
0: Wel beter natuurlijk, maar je mag ook gewoon komen kijken.
1: Je mag ook gewoon komen kijken. En vanaf 4:30 hebben wij het IJsselduo gestrikt om daar nog een half uurtje Nederlandstalige muziek te komen ten gehore te brengen. Om toch de deelnemers die toch tussen 4:30 en 5:00 aankomen en eigenlijk op hun laatste benentjes lopen, om die daar toch nog eventjes te ondersteunen van mooi dat je het gedaan hebt.
0: Ja, want IJsselduo, jouw favoriete artiest of heeft iemand anders dat uitgezocht?
1: Ik ken ze van naam. Ik heb
0: en daar blijft het bij.
1: Ik heb ze ook wel eens gehoord, maar ja, nee. Ieder heeft zijn eigen smaak natuurlijk.
0: Ja,
1: en waar wij achter kwamen is dat het Nederlandstalige lied, zeker op bij deze evenementen af en toe, best wel eens heel sfeervol kan zijn. Nou, en vandaar dat zij zich komen om ons te entertainen, ja, om het zo maar te zeggen.
0: Maar leuk, ja. Leuk toch?
1: Ja, heel leuk. Heel leuk.
0: Niks
1: ja.
0: mis mee. Nee. Straks zullen we nog even de website noemen waar mensen zich in kunnen schrijven. De ja. organisatie, alles is rond of moet er nog veel gebeuren?
1: Nou, er hoeft niet zoveel meer te gebeuren. Maar ja, als er een paar vrijwilligers zich op het laatste moment afmelden die op een rustpunt staan, ja, dan schiet de paniek toch wel een beetje bij de organisatie. Want het is heel lastig om vrijwilligers te krijgen die... Ja. daar toch willen staan. Maar gelukkig is dat weer gelukt.
0: Nou ja, het hele comité, Tour de Delle comité, dat is wel compleet, hè?
1: Dat is compleet, ja. Ja,
0: nou,
1: ja.
0: Dat is ook een hele geruststelling.
1: Ja, zeker, want kijk, ik kan het niet alleen. Dus, nee. En we doen het gelukkig met een mannetje of zes, zeg maar, dagelijks bestuur met een aantal adviseurs daarbij die een aantal dingen goed regelen. En dat gaat het niet. Daarnaast natuurlijk de hele goede medewerking van de groenploeg bij Ovios. Ja, wat die allemaal niet doet. Nou, natuurlijk ook het barpersoneel van Ovios, wat weer die dag helemaal klaar staat. En natuurlijk wat het ook weer een klein kerstje of een toetje op de taart doet. Dat is natuurlijk ook weer de hele dag Radio Tour de Delle door de lokale omroep Elburg en Oldebroek. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel leuk.
0: Nou, kijk eens aan. Mensen die in willen schrijven. Waar kan dat?
1: Dat kan via de website. Dat is www.toerdedelle.nl. Daar komt u aan een knopje of een button en er staat dan schrijf u in. Nou, dan druk erop en dan vul je de gegevens in. En dan gaat het eigenlijk allemaal bijna vanzelf, zou ik al zeggen. Nou ja, dan komt er ook nog een code voor te betalen. Nou ja, die is natuurlijk voor ons geval dus ook heel belangrijk. En dat is... En dan loopt het. En daarnaast is er ook nog een mogelijkheid om de steunactie te ondersteunen.
0: Nou, kijk eens. Van alles mogelijk.
1: Ja, zeker weten.
0: Het gaat allemaal om geld.
1: Ja, wanneer niet?
0: Ja, daarom. Hey, de opbrengst gaat naar de Wensambulance Gelderland.
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Nou, de Wensambulance Gelderland is een organisatie die zich ten doel stelt om een laatste wens uit te voeren van mensen die... in hun laatste levensfase zijn en liggend vervoerd moeten worden en nog een laatste wens hebben. En die laatste wens kan van alles zijn. Naar het strand, nog een keertje naar het ziekenhuis van hun partner of naar een bruiloft, een begrafenis, ja, theater. Je kan het zo gek niet opnoemen.
0: Ja, is dat alleen voor mensen hier uit de buurt?
1: Nee, dat is voor iedereen die in de Wensambulance Gelderland zegt het eigenlijk al. Het is voor degene die in de provincie Gelderland en een klein stukje in Flevoland wonen. Die wensen voeren wij en die aanvragen komen bij ons binnen, voeren wij ze uit. Komt er een wens, bijvoorbeeld een wens vragen die zegt, nou ik woon in Limburg. Dan sturen wij hem door naar onze collega's in Limburg en dan gaan die hem uitvoeren, want ja... De diesel is op dit moment ook niet goedkoop. Dus ja, dan. En die spreken ook de taal. Hè? Kijk, als.
0: Ja.
1: Wij hebben ook gelukkig heel veel vrijwilligers uit deze buurt. En als wij zeg maar een wens zouden uit moeten voeren van een Hagenees. Ja, dan heb je toch een bepaalde afstand. Niet dat een Hagenees niet goed zou kunnen zijn. Maar ja, ze verstaan elkaar niet zo 1, 2, 3 snel. Nee.
0: Maar stel dat iemand vanuit hier naar Den Haag wil, dat kan wel.
1: Ja, dat kan zeer zeker. Ja. Vanuit de provincie Gelderland naar waar? Een klein stukje in de Benelux lukt nog. Maar niet naar bijvoorbeeld een hele week naar Albuzès of zoiets. Dat lukt gewoon niet bij ons.
0: Nee, kijk eens aan. Johan, het is op 27 juni, maar inschrijven nog tot en met zondag.
1: Tot en met zondag,
0: Het liefst wel doen nu.
1: Ja, het liefste wel. Want dan weten wij ook waar wij aan toe zijn. Hoeveel shirtjes we moeten maken. En hoeveel maten we moeten aanvragen voor degene die meelopen. En
0: wat mij betreft, we zijn er doorheen. Tenzij jij zegt, nou, ik wil nog even vertellen waar mensen zich in kunnen schrijven. Of nog iets anders, mag ook.
1: Nou, schrijf je in. www.toerdedelle.nl. Het kan nu nog. En ben je het vergeten? Dat geeft niet, maar... Doe het wel.
0: Ja, heel belangrijk.
1: Je ondersteunt niet alleen de Tour de Delle, maar je geeft ook de mogelijkheid om de Wensambulance Gelderland hun wensen uit te kunnen voeren. En want degene die de wens ondergaat, die hoeft niets te betalen.
0: Nou, kijk eens aan. Johan, heel veel succes. Niet alleen jij, maar natuurlijk ook de rest van het team van Tour de Delle. Maar hopen op een hele succesvolle Tour de Delle en een hele mooie opbrengst.
1: Ja, ja, zeer zeker. Dat, kijk, vele kleintjes maken ook ene grote. Dus ja, we zijn met alles tevreden wat wij opbrengen.
0: Nou, kijk eens aan. Bedankt dat je hier wou komen en nogmaals succes.
1: Dankjewel, Bart.
2: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

Bernd Kluver en de kleine prins en daarvoor Nana Mouskouri met Guten Morgen Sonnenschein. Dat was het wat betreft het uurtje Poldergoud. Poldergoud was vandaag Duits getint en ik zei het al, ja, ik moest ook een beetje aan die Duitse spraken arbeiten. En nou, dat heb ik gedaan hoor. Ik heb een beetje zo af en toe met de liedjes... Nou ja, niet meegezongen, maar wel geprobeerd mee te praten. We hadden ook Johan Hutt op bezoek. Ging over Tour de Delle. Ja, Tour de Delle zelf. Zaterdag 27 juni, dan is dat grote gebeuren. Bewegen voor wensen. Alleen, ja, je kunt niet wachten tot de laatste dag om in te schrijven. Nee, inschrijven, dat moet tot en met zondag, kan dat tot en met 7 juni. We zullen het straks nog even meepakken en ook morgen. Maar heel belangrijk, inschrijven tot en met 7 juni, www.toerdedellen.nl. Zo dadelijk het journaal van 11 uur en daarna spreken we elkaar voor het derde en laatste uurtje van vandaag van het Muziekmuseum. MUZIEK

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 1055. Dit is Lou FM.
3: Deze week op uw lokale radio de Lou FM Botterschijf.

0: van Fleetwood Mac. En Everywhere, en daarvoor de botterschijf voor deze week. Douwe, Bob en All for One. Het is ruim 12 na 11. Van harte welkom bij het derde en laatste uurtje van vandaag van het Muziekmuseum. Wat gaan we doen? Nou, natuurlijk lekkere gouden oude muziek. Evergreens mag je ze ook noemen. We hebben wat nieuwsberichten daartussendoor en ook nog een verzoekplaatje. Speciaal voor Anja en Bertus Leusink. Aan de Hellebeekstraat hier in Elburg. Daar gaan we straks een liedje voor draaien. Dus voordat die nu denken, oh, wat is er aan de hand? En ze zeggen het apenzuur schrikken. Nou, niks bijzonders aan de hand. Maar straks dan gaan we een liedje dus draaien. Nogmaals voor Anja en Bertus Leusink. Vaste luisteraars van de programma's van Lou FM. Ja, in het vorige uur vertelde ik al. Gisteravond, nieuw programma hier op Lou FM. Vroeger, tenminste tot voorheen. Dus vroeger, nou ja, tot en met vorige week. Stemloos met Ben Ransdorp. Alleen 2 uur stemloos, dat was iets te veel van het goede, vond Ben zelf. En hij zelf ook gecharmeerd van, nou ja, easy listening liedjes. En dus toen heeft hij voorgesteld, kan ik niet een uurtje stemloos en een uurtje easy listening. Nou, dat was dus gisteravond voor het eerst. Uurtje, ja, easy listening. Heerlijk voor mensen, ja, niet tijdens het programma in slaap vallen, maar het is wel lekker voor het slapen gaan. En dat programma wordt trouwens herhaald, dat uur stemloos en dat uur easy listening op de zaterdagavond van 10 tot 12. Dus gisteravond van 9 tot 11 al op de radio met Ben Ransdorp. En dan op de dinsdagavond is dat live en dan wordt het op zaterdagavond van 10 tot 12 nog een keer herhaald. Bij deze dus, dan weet je dat. Ja, onrustig nieuws over Erben Wennemars. En wat bedoel ik met onrustig nieuws? Nou, Erben Wennemars is getroffen door een herseninfarct en hij is zich rot geschrokken. Onlangs, het is alweer eventjes achter de rug, en de voormalig topschaatser en analist had het geluk dat hij er op tijd bij was en maakt het inmiddels goed. Nu krijgt iedereen die hij tegenkomt een extra stevige knuffel. Zijn vrouw Renate kreeg de schrik van haar leven toen ze haar man aan de telefoon kreeg. Hij klonk vreemd, dronken, hij praatte langzaam, golvend. Het gaat niet goed met mij, maak ik eruit op, en dat hij bij de huisarts is. En dan krijgt hij de assistenten, dan krijgt zij de assistenten aan de telefoon die haar vertelt dat de ambulance eraan komt en dat hij naar de spoedeisende hulp zal worden gebracht. Nou, Renate zelf rijdt meteen richting Zwolle, waar ze haar man in paniek aantreft op de spoedeisende hulp. Een herseninfarct, zegt de specialist van dienst. Ik moet eerst vragen wat dat precies is en hoe ze dat zo snel weten. Nou, hij blijkt al door de scan te zijn geweest. Zo snel gaat dat. Er was geen doorbloeding te zien in het gedeelte van zijn hersenen dat de spraak aanstuurt. En dat wijst dan dus op een blokkade, oftewel een propje in het bloed. Nou, na 24 uur in het ziekenhuis en allerlei testen mocht Wennemars naar huis. Zonder leefregels of restricties. Wat we wel weten is dat tijd een cruciale factor is geweest. Maar nogmaals, Erben is zichzelf rot geschrokken en ik zijn vrouw dus ook. Het kan gewoon. Je kunt zomaar omvallen, ook al ben je net zo fit zoals Erben Wennemars. Nou, nu krijgt iedereen die hij tegenkomt een extra stevige knuffel. Ik leef nog, zegt hij dan. Gelukkig maar, want ik kan niet klussen.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

Fruit en Tiger Feet. Ja, ik vertelde net al, we gaan een verzoekplaatje draaien voor Anja en Bertus Leusink. Ze wonen hier in Elburg aan de Hellebeekstraat en ze zijn vaste luisteraars van de verschillende programma's hier op Loe FM. Eén programma luisteren ze iets liever na dan naar een ander programma, maar verschil moet er zijn, hè. Ik snap het precies, Anja en Bertus. Nou, ik hoop dat ze er klaar voor zijn en dat ze gaan genieten van hun plaatje, tenminste het voor hun gedraaide plaatje. En ik heb begrepen dat Bertus vooral fan is van Roy Orbison. Nou, laten we dan maar een liedje van Roy Orbison draaien, wat we niet zo vaak van Roy Orbison horen. Maar gewoon een, tuurlijk de Roy Orbison fans, die kennen hem. Die zeggen, ja, dat is allemaal gesneden koek. Nou, speciaal voor Anja en Bertus. Today's Teardrops.

0: Ja, ja, de Big O, Roy Orbison. En ja, speciaal dus voor Anja en Bettis Leusink, zoals ik je net al vertelde. Nou ja, zoals ik je net al vertelde, ik heb het een paar keer verteld. Verzoekplaatje voor Anja en Bertus. Ze wonen aan de Hellebeekstraat. En Bertus is nogal een fan van Roy Orbison, heb ik me laten vertellen. En vandaar dus Today's Teardrops, speciaal voor Anja en Bettus. En dan hoop ik maar dat Anja daar ook van houdt. Nou, het zal wel ongetwijfeld het geval zijn. En wel blijven luisteren, hè? Niet nu. Of jullie verzoekplaatje is gedraaid, gauw de radio omzetten. Nee, gewoon blijven luisteren naar Lou FM. Ja, er is 13 juni iets belangrijks aan de hand. Ik had het al eerder over die zaterdag de 13e juni. Een concert in Dorenspijk. Dat artikel zullen we straks er ook nog even bij pakken. Maar ook aanstaande zaterdag over een week, 30 juni, een grote reunie bij het Lammert Frankens College hier in Elburg. En die reunie brengt generaties samen. Nou, Inge de Wit, geen onbekende bij dat Lammert Frankens, die geeft een toelichting. Want zaterdag 13 juni staat Lammert Frankens, het Nuborg College Lammert Frankens, volledig in het teken van herinneringen, ontmoetingen en oude verhalen. In het vernieuwde schoolgebouw aan de Lange Weiden wordt dan een grote reunie gehouden voor oud-leerlingen en oud-medewerkers van de school, die dit jaar het 50-jarig bestaan viert. De organisatie verwacht honderden bezoekers en inmiddels hebben zich al ruim 350 mensen aangemeld. Volgens mede-organisator Inge de Wit leeft de reunie enorm onder oud-leerlingen en oud-docenten. Het zou geweldig zijn als zoveel mogelijk mensen komen om samen herinneringen op te halen en oude bekenden terug te zien, zo vertelt zij. De Wit heeft zelf een bijzondere band met de school. In 1999 begon zij als leerlinge op het Lammert Frankens en later keerde zij terug als docent en inmiddels werkt zij er als teamleider. Op ouderavonden zie ik soms oud-klasgenoten terug die nu zelf kinderen op school hebben. En dat maakt het extra bijzonder. Tijdens de reunie kunnen bezoekers opnieuw plaatsnemen in het klaslokaal, kunnen ze oude docenten ontmoeten en ook deelnemen aan speciale les- en ontmoetingsmomenten. Ook, en dat is altijd leuk, worden groepsfoto's gemaakt en is er een buffet en een feestavond met, hou je vast, een heuse DJ. Verschillende bekende oud-leerlingen zijn aanwezig, onder wie de schrijver Gerwin van der Werf, sportauteur Wiep Itzinga en fantasy-auteur Pam Hagen. Daarnaast verzorgen oud-docenten als Willem van Norel, Simon Monster en Dirk-Jan van der Poppen speciale momenten tijdens deze avond. Het gebouw is helemaal vernieuwd, zo zegt de Wit. En ik ben benieuwd hoeveel oud-leerlingen het van binnen nog herkennen. Nou, dan even wat regeltjes voor die zaterdag de 13e juni. De ontvangst van oud-medewerkers start om 4 uur 's middags. En vanaf 4:30 zijn dan ook oud-leerlingen welkom. Wel eventjes van tevoren aanmelden en dat kan via lf50.nl. En dat kan ook nog op de dag zelf. Dus als je denkt, nou ik wacht nog even, misschien is er nog wel wat anders. Dat kan ook op de dag zelf, maar wel even van tevoren aanmelden, lf50.nl. Betreft dus de reunie van het Nuborg College Lammert Frankens. En ja, wat betreft de reunie, ik heb ook ooit een keer een reunie gehad en ik dacht bij mezelf, oh, dat is leuk om dan die meisjes die bij je in de klas zaten nog eens te ontmoeten en die je vroeger aardig vond en waar je misschien ook wel een beetje verliefd op was. Ja, en dan komen ze daar en dan zijn ze getrouwd en weet ik wat. En nou staat niks mis mee hoor, met dat getrouwd zijn. Laten we daar geen misverstanden over laten bestaan. Maar nee, het is heel leuk om dan iedereen van vroeger nog eens te zien in wat van hoedanigheid dan ook. Nou, nogmaals, het is zaterdag 13 juni, de reunie van het Nuborg College Lammert Frankens. En van tevoren eventjes aanmelden, lf50.nl.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens. Bart van Dijk.

De Hollies en Blowing in the Wind. En zolang de wind maar blijft blowen, dan waaien de buien over, wordt er wel eens gezegd. Brengt ons bij het weerbericht. Het is wisselvallig en ook vandaag houden we het niet droog. In het binnenland vielen vooral vanochtend enkele buitjes. En vanmiddag is het op een lokale bui na lange tijd droog. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 20 graden. Aan het eind van de middag trekken vanuit het westen nieuwe buien het land in. En vooral vanavond is het een tijdje nat. Morgen verloopt ook tamelijk wisselvallig met talrijke buien die overtrekken. Lokaal is daarbij kans op onweer. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het slechts een graad of 18. De dagen daarna neemt de buienactiviteit geleidelijk af.

0: What is segregation?
1: I don't know what segregation is.
0: What is bigotry?
1: I don't know what bigotry is.
0: What does hatred mean?
1: I don't know what it is.
0: What is prejudice?
1: I think it's when somebody's sick.
2: Nou, het is maar dat we het weten. Tom Clay was dat. En What the World Needs Now is Love. Een stukje Amerikaanse geschiedenis. Ik werd ooit attent gemaakt op dit nummer door Willem Vlieger. Ik zou bijna zeggen wie anders. Want ja, die heeft allemaal ook van dit soort liedjes. Nou, ik weet niet of hij momenteel zelf ook luistert. Maar What the World Needs Now is Love. Hey, luister naar het volgende. Hugo. Een automerk dat volgens de Amerikanen ooit de slechtste auto ter wereld produceerde, maakt een opvallende comeback. Het cultmerk, want dat is het, wil afrekenen met zijn slechte imago en werkt aan een nieuwe budgetauto die naar verwachting volgend jaar wordt gepresenteerd. We moeten dus nog even wachten. Het oorspronkelijke model verscheen eind jaren 70 in het voormalige Joegoslavië, vandaar dus Jugo, en groeide daaruit tot een echte volksauto. De Jugo was, net als de Lada's uit die tijd, betaalbaar, eenvoudig te repareren en werd gezien als een symbool van de nationale industrie in Joegoslavië. Toen de auto in 1985 op de Amerikaanse markt verscheen, sloeg het succes echter snel om in een fiasco. Veel Amerikaanse automobilisten waren namelijk niet gewend aan het onderhoud dat de compacte Europese auto vereiste. Achterstallig onderhoud leidde regelmatig tot motorproblemen, waardoor Jugo een beruchte reputatie kreeg en jarenlang bekend stond als een van de slechtste auto's ooit gebouwd. Over het merk werden dan ook lange tijd dezelfde grappen gemaakt als over Lada. Nu wil het merk een nieuwe start maken en achter de wederopstanding staat de Servische ondernemer Aleksandar Bjegic, die samen met ontwerper Darko Marceta een moderne interpretatie van de klassieke Jugo ontwikkelde. De nieuwe Jugo wordt een compacte driedeurs hatchback in het B-segment. Het ontwerp grijpt terug op het hoekige uiterlijk van het origineel, maar krijgt een eigentijdse uitstraling. Volgens de ontwerpers moet de auto direct herkenbaar zijn als een Jugo zonder gedateerd over te komen. Belangrijkste verkoopargument wordt de prijs. Nou, en die komt nu. Jugo mikt op een vanafprijs van ongeveer 12.000 euro. Daarmee zou de auto aanzienlijk goedkoper worden dan de huidige marktleider onder de budgetauto's, de Dacia Sandero. Ook op technisch vlak kiest Jugo voor een opvallende koers. In plaats van een volledig elektrische aandrijving krijgt het model een hybride systeem met een zogenaamde range extender. Nou, het wordt allemaal heel technisch. De auto wordt namelijk aangedreven door een elektromotor, terwijl een kleine benzinemotor onderweg stroom opwekt voor de accu. Volgens de fabrikant moet dit zorgen voor een zeer laag brandstofverbruik. Wie de motoren gaat leveren, dat is nog niet bekendgemaakt. Met de combinatie van een lage aanschafprijs, een zuinige aandrijving en een herkenbaar design hoopt Jugo vooral kopers aan te spreken die op zoek zijn naar betaalbaar vervoer zonder veel franje. Nou, vanaf volgend jaar waarschijnlijk leverbaar met een vanafprijs van ongeveer 12.000 euro.
3: Dit is

Summers. Hij heeft de bril opgepoetst. I can see clearly now. En daarvoor John Hyatt met Have a Little Faith in Me. Ja, het WK voetbal zit er aan te komen. Wordt vanavond ook al gevoetbald. Oefenwedstrijd van het Nederlands elftal. En de coach van ons Nederlands elftal vindt Oranje nu volwassen. Mijn gevoel is nu beter, zo zei Ronald Koeman gisteren, gevraagd naar een vergelijking met het EK van 2 jaar geleden. De bondscoach baseert zich daarbij op de fitheid van zijn sleutelspelers, maar ook op de volwassenheid van zijn selectie. Nou, vanavond wordt er geoefend in de Rotterdamse Kuip. Om 8:45 is daar de aftrap. Wordt geoefend tegen Algerije. En ja, misschien wel aardig om te vertellen, bij Algerije, daar speelt een bekende. En die speelt in de Kuip en dat is ook bekend terrein voor hem. Want bij Algerije speelt Hadji Moussa. Ja, ja. En hij is Feyenoordspeler, maar hij is ook Algerijn. En hij zit dus in het Algerijnse team. Moussa dus. Nou, hij treft vanavond Oranje. En hij vindt het leuk om tegen Oranje te spelen. En ook een heel goede test. Vanavond dus om 8:45 in de Rotterdamse Kuip. Oefenduel Nederland-Algerije. Dan vertrekken ze naar Amerika en volgende week maandag 8 juni Nederland-Oezbekistan. Dat is een oefenduel in New York. En dan begint het heuse WK op zondag 14 juni. De wedstrijd Nederland-Japan. Zaterdag 20 juni Nederland-Zweden. En vrijdag 25 juni. Oh, dat moet zijn 26 juni Tunesië tegen Nederland. Maar vanavond dus eerst oefenen in de Rotterdamse Kuip. Nederland tegen Algerije en de aftrap is om 8:45.

the Gang en The Ladies Night. Ja, dat waren vroeger, vond ik zelf wel de leukste avondjes hoor, in de disco. The Ladies Night. Niet om heen te gaan, nee, ik mocht daar werken. En ja, dat was altijd wel prettig. Cool and the Gang dus. Hey, bijna het eind van deze woensdageditie van het Muziekmuseum. Het programma gaat er even van tussen, maar het is er weer morgenochtend tussen 9 en 12. En dan, zoals al eerder beloofd, gaan we ongeveer 10 over half 11 praten met Geert Hartholt over voetbal hier uit de buurt. Aanstaande zaterdag moet DSV een beslissende wedstrijd voetballen. En ook nog wat andere clubs hier uit de regio zijn nog in de race, onder andere het Harde. Nou, daar gaan we het morgenochtend met Geert over hebben. En voor de geïnteresseerden, dat is ongeveer 10 over half 11, dan is Geert beschikbaar. Zo dadelijk van 12 tot 2 de middagmatinee met Jeanette. En Jeanette wordt technisch geassisteerd door Nick. Veel plezier met hun beiden bij Lou FM. En ik zou gewoon zeggen, blijf luisteren. En wat mij betreft graag tot morgen.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat daar onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, DENK en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: Heerlijk weer even terug in de tijd, 1968 om precies te zijn. Sand and Hair. In de bottenschijf van deze week, Douwe Bob is daar verantwoordelijk voor en All for One. Het is inmiddels 9 minuten over 12 en dat betekent dat we zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM. Middagmatinee met Jeannette Broil.
0: En dat ben ik en ik heet je inderdaad ook namens Niels van harte. Welkom bij Middagmatinee tot 2 hier op Lou FM. Nou, je kent het recept, ik houd je op de hoogte van het nieuws en uiteraard veel lekkere muziek. Dit keer dus gekozen door Nick. En daar is helemaal niks mis mee. Zullen we kijken? Ja, om 12:30 gaan we natuurlijk het lunchblokje openen. En ik bedank de heren die voor mij al heel veel gezellige uren ingevuld hebben. En dan heb ik het natuurlijk over Dries Smit en Bart van Dijk. Ik ga tot 2 uur in ieder geval mijn best doen. Onder andere met John Waite en Missing You.

0: Ben jij een leerling van het Nuborg College Lambert Frankens geweest? Houd dan even in de gaten, want zaterdag 13 juni staat volledig in het teken van herinnering, ontmoeting en oude verhalen. In het vernieuwde schoolgebouw aan de Lange Weide wordt dan een grote reunie gehouden voor oud-leerlingen en oud-medewerkers van de school die dit jaar het 50 jaar bestaan viert. De organisatie verwacht honderden bezoekers en inmiddels hebben zich al ruim 350 mensen zich aangemeld. Volgens medeorganisator Inge de Wit leeft de reunie enorm onder oud-leerlingen en oud-docenten. Het zou geweldig zijn als zoveel mogelijk mensen komen om samen herinneringen op te halen en oude bekenden terug te zien, zo vertelt zij. De Wit heeft zelf een bijzondere band met de school. In 1999 begon zij als leerling op Lambert Frankens. Later keerde zij terug als docent en inmiddels werkt zij als teamleider. Op ouderavonden zie ik soms oud-klasgenoten terug die nu zelf kinderen op school hebben. Dat maakt het extra bijzonder. Nou, tijdens de reunie kunnen bezoekers opnieuw plaatsnemen in een klaslokaal, oude docenten ontmoeten en deelnemen aan speciale les- en ontmoetingsmomenten. Ook worden groepsfoto's gemaakt en er is een buffet en feestavond met een DJ. Dat is lekker gezellig. Nou, mocht je je nog niet aangemeld hebben, geen probleem. Het kan ook nog op de dag zelf. Nou, de ontvangst van oud-medewerkers start om 16:00 en vanaf 16:30 zijn dan ook oud-leerlingen welkom. Het is maar dat je het weet. Aanmelden kan via lf50.nl. Dus lf50.nl. En zoals ik net al zei, ook op de dag zelf. Gaan wij naar Djarca of Djarca, wat net wat je wil, met Libertad Sin Ira.
1: Dicen los viejos que en este país hubo una guerra.

Ja, sorry, maar je verstaat er werkelijk geen donder van. Maar het is wel heel gezellig en warm klinkend. En dat is natuurlijk het belangrijkste in de muziek. Hoef je er echt niks van hoeven te verstaan of te kunnen verstaan. Turkije die heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Justitieminister David van Weel meldt op X dat het om Harry Leidekkers gaat. En dat is de broer van Bolle Jos. Harry wordt volgens het OM vervolgd voor het witwassen van een aanzienlijke hoeveelheid geld, goud en horloges. Op social media gaan beelden rond waarop te zien is hoe de Turkse agenten de verdachte aan boord van een vliegtuig brengen. Hij is onder begeleiding van de koninklijke marechaussee aangekomen op Schiphol en aangehouden. En dan zal hij zichzelf dus moeten verdedigen. En veiligheidsregio's en de landelijke overheid die moeten nadenken hoe grote natuurbranden in het land het best bestreden kunnen worden wanneer de regio's zelf geconfronteerd worden met branden. Dat zegt voorzitter van Veiligheidsregio Flevoland, Hein van der Loo. Ondanks waren er op verschillende plekken in het land zeer grote natuurbranden. Ook vanuit Flevoland rukte de brandweer op om bijstand te verlenen. Terwijl dit allemaal speelde in die bosrijke gebieden, hadden we een grote brand op Urk, een grote brand in Emmeloord en in Almere was een hele grote brand bij een fietsenzaak op een bedrijventerrein, zo zegt van der Loo. Ondanks de verhoogde druk in Flevoland en de gelijktijdige inzet elders in het land is het de brandweer wel gelukt om de branden in Flevoland aan te pakken, zo stelt de voorzitter. De gebeurtenissen laten ook zien dat de organisatie serieus onder druk komt te staan bij een samenloop van grote incidenten. De combinatie van langdurige bovenregionale bijstand, verhoogde paraatheid en meerdere grote branden in de eigen regio betekent dat de beschikbare capaciteit intensief en volledig wordt ingezet. Zo schrijft van der Loo in een brief aan de 6 gemeenteraden en college van burgemeesters en wethouders in Flevoland. Nou, ik denk dat iedereen daar eens over na moet gaan denken. Want het is natuurlijk wel zo, als jij je mankrachten ergens anders inzet, ja, dan kun je ze niet gebruiken in de eigen regio. En hoe vaak gebeurt dat ook wel niet? Ontzettend vaak tegenwoordig. Zeker met die droge periodes en die bosbranden waar je gewoon extra hulp nodig hebt. Dus even kijken, het is inmiddels 8 minuten voor 12:30. We hebben nog 8 minuten voor de lunch gaan openen. Ik hoop dat je het nog even volhoudt. Of dat de maag al zo rommelt dat je gewoon begint. Lekker doen, zeg ik dan maar. En luisteren naar, even kijken, wat hebben we klaarstaan. Volgens mij is deze het eerst. Kop in stand, Nielsen.

dus voor jou, voor mij, voor Nick, voor jou daar in lekkere luie stoel gewoon even helemaal niks doen. Of voor jou op die steiger. Voor iedereen is de muziek natuurlijk. En voor iedereen is het ook weer anders. En ja, de ene plaat ligt dan weer wat gevoeliger dan de ander. Kortom, muziek doet heel veel met je. Ja, we gaan naar Oekraïne, want zij dachten, nou ja, eigenlijk dachten de Russen dat ze Oekraïne wel even snel te pak konden nemen. Net als Trump trouwens over Iran dacht. Maar dat loopt helemaal anders, want Oekraïne die weet toch wel aardig van zich af te slaan en ook steeds meer terrein te winnen en steeds verder te komen. Ook nu, want ze hebben doelen geraakt in Sint-Petersburg. De NAVO-chef Rutte is trouwens op bezoek in Oekraïne. Maar ze hebben dus vannacht aanvallen uitgevoerd op meerdere doelen in Rusland. Dat melden zowel de Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer in Sint-Petersburg zijn meerdere inslagen gemeld. Daar is een olieterminal en een militaire basis geraakt. Zo bevestigde de Oekraïnse president Zelensky op X. Op beelden zijn rookpluimen boven de stad te zien. De olieopslagplaats ondersteunt de oorlog, zo schrijft Zelensky. Ook een wapenproducent in de regio Tambov is aangevallen. De doelwitten liggen op honderden kilometers van de Oekraïnse grens. Nou, het Russische ministerie van Defensie die meldt dat meerdere drones zijn neergehaald in de westelijke regio Koersk, bij Moskou en bij de zee van Azov. Volgens het Russische staatsbureau TASS gaat het om zeker 354 drones. Vind ik wel heel veel, maar het zou natuurlijk kunnen. Nou, het komt wel heel ongelegen voor Poetin, want ik geloof dat ze daar iets hebben op deze woensdag. Iets belangrijks staat niet in het artikel trouw. Jawel, dan hier wel. Want daar gaat vandaag het spief van start. En dat is het jaarlijks internationaal economisch forum van Rusland. En dat wordt gezien als het Russische Davos. Nou, volgens de gouverneur van de stad is er geen schade, maar zijn er geen gewonden. Zo moet ik hem zeggen. Even naar de opticien, Jeanette, dat zal helpen. Nou, daar is Rusland natuurlijk weer heel boos over. Maar aan de andere kant, ze doen het zelf ook over en weer. Dus wat dat betreft niet zeuren en het gewoon aanvaarden. We gaan nog luisteren naar CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival in Down on the Garner. En daarna gaan we de lunch openen.

Nou, ik ben er niet mee opgegroeid, maar we kennen natuurlijk de muziek allemaal van CCR, ongeacht welk nummer. Ik geloof dat Tijmen van Boven er ook helemaal gek van is, dus als hij geluisterd heeft, hoop ik dat hij ervan heeft genoten. Goed, het is zover. We gaan die lunch openen. Misschien rammel je wel. Dan denk je, hè, schiet eens op. Nou, dat ga ik nu dus ook doen. Heb je al gegeten? Hoop ik het lekker gesmaakt heeft. Ga je straks pas beginnen? Of heb je nu wat lekkers voor je staan? Dat prakje van het weekend zou ik toch maar eventjes de prullenbak in gooien. Hoe jammer het ook is. En gewoon even wat vers bereiden voor jezelf. Nou, dat betekent ook dat we even kunnen genieten met z'n allen van het rustpuntje van misschien wel een hectische midden van de week. Het is woensdag. De 3 juni. Dat doen we onder het genot van 3 platen. En de eerste die kan ik gewoon niet loszien van de top 2000. Waarom? Gewoon omdat het altijd de nummer 1 is. Bohemian Rhapsody, Queen.

Ja, dat waren ze uit lang vervlogen tijden, de Golden Earring. Maar toen waren het nog earrings uit 1968 alweer met Just a Little Bit of Peace in My Heart. Michael Jackson is nog veel over te doen met You Rock My World. En we begonnen zoals al gezegd met Queen en Bohemian Rhapsody. Nou, morgen dan zit hier Egbert Bos. Ik weet niet of hij een lunchblokje doet. Ik heb andere plannen. Ik ga richting Pumptrackbaan. Tenminste, als het doorgaat. En daar komen allemaal jonge leerlingen tezamen. Wat ze daar gaan doen, nou, dat hoor je allemaal bij Egbert in de uitzending. Ik hoop dat het doorgaat, want het regent nu ook. En morgen wordt ook een slechte dag verwacht. Dus het is allemaal even een beetje gissen. De A4-daagse is gisteren volgens mij wel doorgegaan. Vanavond heb ik ook nog geen meldingen dat het afgelast is. In diverse gemeentes rondom ons is dat dus wel het geval geweest. Jammer dat daar het weer zoveel invloed had. Maar het is niet anders. Vaak moet je het zekere voor het onzekere nemen. Zeker als de wandeling door de bossen gaat. Ja, dit is ook leuk voor de treinreizigers. Tenminste, af en toe is dat ook een hele moeilijke route om te benemen. Hè? Vertragingen, ongeluk op het spoor, wat natuurlijk kan gebeuren. Daardoor sta jij weer lang op perron. Mis je die andere trein weer. Maar goed, als je een beetje goed in bent inbelezen, dan moet dat volgens mij wel lukken. En het mooiste is, goedkoop zomertreinabonnement gaat een week eerder in. En wel op 15 juni. En dat stond eigenlijk op 21 juni. De einddatum van 1 september die blijft wel staan. Met het abonnement kunnen dan mensen voor €49 per maand onbeperkt met de trein reizen in de daluren en weekenden. Het gaat dan om het NS-abonnement Flex. Dat vrij of Flex Dal Vrij. Dat normaal gesproken bijna €128 per maand kost. Superleuke gesten, ook zo in de vakantie. En ik kan me voorstellen, als je kinderen hebt en je hebt bijvoorbeeld geen rijbewijs. Ja, ook die mensen zijn er. Dat je dan toch nog erg mobiel bent voor weinig. En dit is leuk. In Almere hebben ze het goed voor elkaar. Althans, de leerlingen van een basisschool, de Zevensprong. Want daar staat een kok voor de klas in plaats van een leerkracht voor het bord. In groep 7 van basisschool de Zevensprong in Almere staat niet alleen rekenen en talen op programma. Nee. Een echte kok die gaf dinsdagmiddag kookles. De school doet mee aan de 7e editie van Kook in de Klas. Een landelijke actie waarbij koks op basisscholen kooklessen verzorgen. Het is jammer dat Elburg hier niet aan meedoet. Maar ja, weet je wat? Misschien volgend jaar weer nieuwe kansen. Want het is natuurlijk wel superleuk voor de kids. Maar ook voor de ouders. Hè. Als je een keertje geen zin hebt, dan hebben zij voldoende lessen misschien op school gehad. Zet ze dan maar lekker in de keuken. Hoeven ze ook niet op een mobieltje te kijken. Probleem weer opgelost. Nou, ik weet niet of je deze film wel eens gezien hebt, maar als je dat nog niet hebt gedaan en je bent een keer een beetje in een crumpy move, een beetje chagrijnig, hè, om het maar even zo te zeggen, dan moet je hem zeker zien. Ik heb het over de Blues Brothers. Give me some lovin'.

Ja, heerlijk om weer eventjes terug gehoord te hebben. Ja, nieuws van de vorige week, weet je het nog? De A28 was voor een heel groot gedeelte afgesloten tussen het Harde en Wezep, omdat ze daar een dode, in ieder geval een lichaam, hadden gevonden. Nou, daar is nu onderzoek naar gedaan, want we hoorden hele lange tijd helemaal niks, behalve dat daar dus een overledene was gevonden in een perceel in de bossen. Nou, nu zijn ze erachter wie dat is. Het schijnt een

meer. En veel getuigen zullen in het bos niet geweest zijn. Het gaat dus om een 45-jarige Poolse man. Kijk ik naar de klok en dan zie ik dat al 5 minuten voor 1 is geworden. De tijd gaat weer hard, jongens. De week die vliegt weer voorbij, werkelijk. Nou, dan kan ik dit nog wel even meepakken. Want de Amerikaanse president Trump die wil weer nieuwe importheffingen invoeren voor 60 landen of handelsblokken, waaronder de EU. Waarom kijkt er nou niet meer raar van op? Het gaat om tarieven van minimaal 10% voor landen die te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. De VS hoopt nieuwe importmuren op te werpen nadat, en daar komt het, het Amerikaanse Hoge Rechtshof eerder dit jaar een aantal importheffingen als illegaal bestelde. Ja, dan komt er minder geld binnen in de kas. En Trump die is maar op 1 ding uit. En dat is heel veel geld verzamelen. Net als dat wij postzegels verzamelen en dergelijke. Maar goed, ik weet niet hoe groot die kluis bij hem is. Maar die moet ondertussen wel heel groot zijn. Dat gaat meer onder meer om Canada, Mexico, de EU, Taiwan en het Verenigd Koninkrijk. Zij krijgen een heffing van 10% om de oren. En voor onder meer China, India, Japan, Zuid-Korea en Zwitserland is dat 12,5%. Kansloos, denk ik. Maar goed, laten we dit artikel maar voor wat het is, lijkt me. We gaan op voor de laatste plaat van dit uur. Ik spreek je graag zo meteen weer. Mika, relax. Take it easy.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het

0: leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. De spitsstrook is daar dicht vanwege werkzaamheden. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
1: Dit is Lou FM.
2: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

toontje lager. En ben jij ook zo bang? Nou, dat valt op zich wel mee. En natuurlijk de botte schijf van deze week. All for One van Douwe Bob. Eens even kijken. Dan is het inmiddels alweer 10 minuten over 1 geworden. Hier in het tweede deel van middagmatinee tot 2 hier op Blue FM. Is daar wat gewijzigd in de programmering deze dag? Ja, zeker. Dat gaan we straks nog even meenemen in de uitzending. Maar eerst deze van de Communoise. Don't leave me this way.

joh, ik was nog wel fan van deze groep hoor, toen ze zoveel platen uitbrachten. Dit is nog steeds leuke muziek hoor, maar je luistert er toch anders naar als dat je, nee, geen tiener meer, maar in ieder geval een jonge vrouw was. En dat is heel lang geleden hoor. Het is weer zover, want ik vraag me af of de Duitsers wel werken. Maar ze hebben weer een Duitse feestdag. En ja, als je dan onze schamele tijd vrij ziet ten opzichte van de Duitsers, mogen we daar ook wel eens wat mee gaan doen. Maar een Duitse feestdag, waar we het dus over hebben, zorgt voor extra drukte op onze eigen wegen. En ANWB waarschuwt voor files richting kust. Gebeurt allemaal op donderdag, zo voorspelt de ANWB. Even kijken, woensdagmiddag zal dat al gaan gebeuren. En donderdag in de loop van de dag wordt het helemaal extra druk op de Nederlandse wegen. Vanuit de oostelijke grensregio in de richting van de kust. Veel oosterburen bezoeken tijdens het lange weekend ons land. Ik hoop ze er een beetje mooi weer bij hebben, want dan heb je aan de kust helemaal niks te zoeken. Nou, er worden een aantal wegen genoemd waar het dus extra druk kan zijn. Ben je geïnteresseerd omdat je op pad gaat en wat verder weg uit de regio? Kijk dan even op telegraaf.nl, daar word je helemaal wijzer. Dus even kijken wat we klaar hebben staan. Ik moet even naar boven kijken. Ray Charles en Hit the Road Jack.

Ja, dit is ook weer zo'n plaat hè, waar je gewoon heel vrolijk van wordt. Ad, wel, ik wel. Misschien ligt het wel meer aan mij als aan het nummer. Ja, dit is wel grappig, want glanzende velgen, een blinkend schoon stuur en ook nog een volledige ABK. Tientallen Almeerders gingen dinsdag langs bij een speciale wasstraat. Scootmobielen en rollators kregen in Almere haven tussen de buien door een grondige wasbeurt. Terwijl de jonge wassers de laatste sopjes klaarzetten, rollen de eerste mensen hun scootmobiel al binnen bij het boodschappenhoekje in haven. Nog voor de wasstraat open is, staat er al een wachtrij. De bestuurders van de karretjes worden behulpzaam naar de dichtbijzijnde stoel begeleid en konden onder het genot van een kop koffie of een glas frisdrank toekijken hoe hun bolides om de handen werden genomen. Nou, de oudjes die vonden het prachtig, want zoals Hans van Os, ook een van de initiatiefnemers trouwens, die zei van dit is toch geweldig. En dan kan ik me voorstellen als je die blije gezichten ziet. Het is allemaal gedaan door middelbare scholieren. Dus wat dat betreft hebben ze nog heel wat over. Vaak wordt er gezegd dat ze egoïstisch zijn. Maar dit soort artikelen geeft aan dat dat absoluut niet het geval is. In het kabinet wil het demonstratierecht aanscherpen. Burgemeesters moeten meer bevoegdheden krijgen rond demonstraties en rellende demonstranten moeten zwaarder gestraft kunnen worden. Het veel bekritiseerde plan om gezichtsbedekkende kleding te verbieden bij demonstraties wordt even in de ijskast gezet. In een groot deel van politiek Den Haag leeft al lange tijd de wens om het demonstratierecht aan te passen. Sommige demonstraties lopen namelijk flink uit de hand. Recent nog het geval bij de rellen bij het anti-AZC-protesten. Ook bezettingen aan het spoor, zoals eind mei op Utrecht Centraal, is de politiek een doorn in het oog. Ja, wat willen ze dan? Ze willen dat de burgemeester gewoon makkelijk kan zeggen, het gaat niet gebeuren. Ze willen zwaardere straffen hè, voor als je wat uithaalt, zoals zo vaak regelmatig gebeurt. Winkels die er dan aangaan, die er totaal niks mee te maken hebben. Nou, van mij mag dat. Nou, gezichtsbedekkende kleding, tenminste het verbod daarop, is dus voorlopig in de ijskast gezet. En dat is jammer, want ja, vaak moeten ze de daders via film en dergelijke opsporen. En ja, als je dan zo dicht bekleed bent in je gezicht, valt er niet heel veel van te maken. Maar goed, er zal weer een oplossing voor zijn. Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat dit een van de groepen waren waar ik... Ik was fan, maar niet zo'n fan als die jonge meiden, hoor. Die flauw vielen en dergelijke, dat niet. Ik vond de muziek gewoon leuk. En ik had ook alles van ze. Tekeningen maakte ik gewoon van de groep. Kortom, ik vond ze gewoon ontzettend leuk. En nog steeds, ik heb het over Doe Maar en Nachtzuster.

Ja, een van de iconische nummers dus van Doe Maar. En ze zijn nog lang doorgegaan. Hè. Het is dat Henny vrienden vroegtijdig overleed. Anders hadden ze gewoon nog concerten wezen geven. Ja, jammer dat het zo vroeg zijn einde is gekomen. Maar that's life. Eens even kijken. Oh, er is weer op de Telegraaf een hele discussie dat het aannemelijk is dat Trump presidentstermijn fysiek niet haalt. Ja, het zou natuurlijk kunnen, maar daar kunnen we nu natuurlijk nog niet zo heel erg veel mee. Laat het dan eerst maar waarheid worden. Dan pas kunnen we daar over gaan hebben. Maar ja, om te speculeren, daar heb je niet zo heel veel aan. En de hoorzittingen bij de coronacommissie, die zijn weer gaande. Onder andere ex-Kamervoorzitter Ariep, die moet haar woordje doen. En er komt ook nog een andere hoge heer aan het woord. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik volg het niet heel erg goed. Dat is meer omdat ik het eigenlijk een beetje onzin vind. Ja, bedoel, en dat bedoel ik niet zomaar. Ik bedoel, het kost een heleboel geld, dat ten eerste. En corona was natuurlijk geheel nieuw in ons land, maar ook ver daarbuiten. Eigenlijk de hele aardkloot had ermee te maken. En dan weet je ook niet hoe je moet handelen. Dus elke handeling kan nooit verkeerd zijn. Het is gewoon op dat moment de handeling die je plegen moet. En achteraf kun je dan misschien zeggen van joh, hadden we het niet beter zo kunnen doen. Maar dat is een koe in de kont kijken, om het maar eventjes plat te zeggen. Nou, Ariep die wordt dus verhoord en daar gaat het met name over bijvoorbeeld de vergadering in de Tweede Kamer die tijdens coronatijd gewoon door zijn gegaan. En ja, daar waren toch een heleboel mensen verbolgen over. Maar ja, Ariep zegt ook, ja, er waren gewoon geen regels voor. En om nou thuis te kunnen vergaderen, dat gaat ook niet. We moeten zichtbaar aanwezig zijn. Dan maar met die maatregel van anderhalve meter ertussen. En daar hebben ze zich ook erg aan gehouden. In kleine groepjes in die Tweede Kamer. Dan weer de boel schoonmaken. Het volgende groepje. En dan gaat het met name om stemming. Over bijvoorbeeld de coronaregels, maar ook over andere wetsvoorstellen die gewoon doorgingen natuurlijk in die tijd. Nou, ik weet niet wat ze met die uitkomst willen, want straks hebben we weer te maken met een ander virus. Ik hoop het natuurlijk niet. En dan moet je weer heel anders handelen. Dus nogmaals, geld weggooien en we hebben er niet zo heel veel mee. Dolly Parton, Jolene, veel leuker.

Ja, zo'n oude dame, maar dat zie je absoluut niet aan haar af natuurlijk. En ze is nog steeds still going strong, want ze is gewoon nog lekker aan het zingen. En iedereen dacht na het overlijden van haar man dat het wel afgelopen zou zijn. Nou, niks is minder waar. En ook allerlei geruchten dat ze ziek zou zijn. Nou, dat heeft ze wel eventjes degelijk ontkracht. Inmiddels is het 1:30 en we gaan gewoon weer lekker 3 plaatjes achter elkaar doen. Maar hoe zullen we deze nou noemen? Een lunchblokje, nou, dat is lang geweest natuurlijk. Weet je wat? We noemen het gewoon de middag, middagmatinee break, de MMB. Maar ik ben niet zo van de afkortingen, dus gewoon de middagmatinee break. Het is bijna struikelachtig trouwens. Nou, 3 dus achter elkaar, zoals ik al zei. We beginnen met warme klanken van Ricky Martin, Livin' La Vida Loca, Rollover Lay Down van The Status Quo en Rosanna van Toto. Geniet ervan.

En dat was hem helemaal. Toto met Rosanna. En wat hoorden we nog meer? Status Quo, Rail Over Laydown. En Living La Vida Loca van Ricky Martin. En dat brengt de tijd op exact 14:15. Kijken wij nog even of het nieuws nog iets te bieden heeft. Nou, ik had het in het eerste uur over Michael Jackson. Kun je je nog herinneren? En nu schijnt er op Netflix een documentaire te zijn over de rechtszaak tegen Michael Jackson. Mocht je daar natuurlijk belangstelling in hebben. En bij het ondergedeelte van het Almeerde strand, misschien kom je daar wel eens, geldt een zwemverbod. Dat meldt de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek. Het verbod is ingesteld nadat er meldingen zijn gedaan over zieke of dode honden na een bezoek aan het strand. Ook aan de overkant van het water bij Muidenberg zijn honden overleden na een bezoek aan het strand. Dat meldt NH Nieuws. De huidige waterkwaliteit kan mogelijk ernstige gezondheidsklachten veroorzaken bij dieren. Zo meldt de Omgevingsdienst op de website. Wat er precies aan de hand is met het water, is nog onduidelijk. Nou, het zal maar gebeuren, hè. Ga je lekker met de hond uit, even lekker ravotten. Misschien nog wel even het water in. Ja, en dan krijg je dus dit soort vreselijke gevallen. Dus let dus op. En Iran heeft diverse ballistische raketten afgevuurd op Koeweit en Bahrein. Zo meldt het Amerikaanse leger. Volgens centrale commando in de regio, CENTCOM, raakte geen van de raketten doel. Kort daarvoor had het leger 3 Iraanse drones uitgeschakeld. 3 Iraanse raketten die zouden zijn onderschept door Amerikaanse en Bahreinse strijdkrachten. 2 andere raketten vlogen niet ver genoeg of braken onderweg uiteen. Zo meldt CENTCOM. Ja, een staakt het vuren is niet altijd zoiets als het lijkt, want ze schiet nog steeds over en weer. En Iran, die houdt lekker vol. Amerika zegt er iedere keer dat ze zijn verslagen, maar niks is minder waar. En Erben Wennemars, ja, toch wat triest nieuws, of je hem mag of niet mag, is recent getroffen door een herseninfarct. Nou, hij zegt zelf, zijn ons rot geschrokken. Volgens mij vallen de gevolgen mee, maar je schrikt je inderdaad een hoedje als je dat overkomt. Gaan wij verder met muziek. Christian St. Peters, de Pied Piper.

Heerlijke klanken van Neil Diamond en Longfellow Serenade. Je had voor mij nog de programmering te goed. Wat kun je allemaal verwachten nog op deze woensdag? Zometeen na 2 uur Ellen versus Rob. En dat is een herhaling. Dat is 2 uurtjes lang tot 4 uur. Dan gaan we even met de muziekcarousel aan de slag. Non-stop muziek. Dat doen we tot 6 uur. En dan met McCor op pad met Egbert, Eefje en Bettis. Bettis of Egbert, maar Eefje is er altijd bij. Dan een herhaling vanaf 7 uur van Tijdloos met collega Willem Vlieger. Nou, en dan gaan we zo'n beetje non-stop de nacht in. Dat is hem dus voor deze woensdag, de 3 juni alweer. Kun jij luisteren naar You Never Can Tell, Chuck Berry.

Inmiddels hoor je de Beatles al met Twist en Shout. Hij stond nog op de computer. En draait hij gewoon lekker vrolijk door, ongeacht wat wij willen. Wat wij willen is wel een uurtje doorgaan, maar dat kan niet meer, want de tijd zit erop. Het is 2:03. We bedanken je voor het luisteren. Wens je heel veel plezier met de overige programma's. En graag tot morgenmiddag. Ja, maar dan met een live verslag. En dinsdag gewoon lekker in de studio. Nick en ik zeggen je ook alvast een goed weekend. Want we spreken elkaar niet meer. Nou, je kunt nog luisteren naar de Beatles, Twist en Shout. Gewoon afmaken die handel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over Pro, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook Pro in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van Pro Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus Pro, is wel tevreden. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen.

0: kregen van 22 miljoen euro omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 4 kilometer met een kwartier vertraging. Vanwege werkzaamheden is de spitsstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almeerderstrand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen.

0: bij Muiderberg even verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopte niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen en morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niets bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep OM beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS.

0: NOS Journaal.
1: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: als je eerst even mensen stelt.
1: Dierkunde les, heeft op de school het meest succes.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Velbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie

0: aannemersbedrijf van Weijen.nl. Aannemersbedrijf van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
1: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op weijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Weijnen. Vertrouwd op weg.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Kaal op de Kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Het personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A6 Muiden richting Emmeloord, tussen Lelystad Airport en Lelystad Noord, 10 minuten vertraging. A28 Utrecht richting Amersfoort, tussen Soesterberg en Leusden, 10 minuten. A50 Arnhem richting Os, tussen Valburg en Ravenstein een kwartier. En op de A325 Arnhem richting Duitse grens, voor Lent 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: goeiedag. Ben weer.
1: Ik ben er weer. Ik denk dat iedereen er wel bij is, maar ik was er niet.
0: Nou, mooi toch? Ja.
1: Ik zat op de fietsen.
0: Was hij op de fietsen?
1: Ik was op de fietsen.
0: Oh, kijk aan. Nou, ik ben met de auto, dus ik ben niet daar geworden. Dus.
1: Nee, ik ben nu ook op. Ja, net als teruggetoet. Maar wie heb. Zeven, acht dagen weg geweest en we hebben heerlijk gefietst.
0: Oh, kijk, mooi.
1: In het rivierengebied.
0: Het rivierengebied?
1: Die zaten in Opheusden.
0: Aha.
1: Ik wist ook niet waar het laag.
0: Nee, een camping of verhuizing?
1: Nee, we hebben een caravan, hè? Dus een kleine camping, boerencamping, 18 plekken.
0: Nou, maar het kan, hè?
1: Heerlijk rustig.
0: Ja, Wilhelm volgende week en dan die week weg te wezen. Gewoon met de jongen in trage naar Italië.
1: Aha, dat is wat anders. Maar ja, ik kon je net wat zeggen.
0: Ja, ik had net een filmpje van Noord-Italië. En dat was niet zo heel braaf.
1: Dat was drama.
0: Ja, dramatisch. Maar goed, we zullen zien volgende week. Alles wat nu valt, valt volgende week aan hier.
1: Precies, joh. De wind kan zo
0: iedereen.
1: Maar gisteravond hebben we wie werd er uitnodigd? Wie liep na een vierdaagse inwezen mee? Ik heb hem nog niet gelukt, want ik zocht gisteravond mee. Opa de eerste avond, oma de tweede avond. Maar ja, we waren gisteren helemaal gepakt en gezakt door Kampenveen aan. En toen had de schoenen zelf het maar overlast, want het kwam werkelijk door op Kampenveen met bakken uit de hemel.
0: Okay.
1: Dus en hij dan bij Jan en Annette zitten, dan kun je zo op wezenbank kijken. En eerst dachten we, nou ja, het begint al op te kloren, maar nog geen twee tellen later. Hebben donkergris en hij op wezenbank kijken, was het helemaal bar en boos. Dus ik denk dat hij gisteravond wel goed naar de wonen ben.
0: Ja, best wel.
1: Nou ja, vanavond wordt oma geacht om hier te zitten. Dus ja, weer geen avondvierdaagse. Want ik kan natuurlijk niet eeuwig wegblijven meer, hè.
0: Nee.
1: Want ja, dat gaat Jan en Annegie wordt toch wel een mist, hoor.
0: Ja, zeker wel. Ja, daar zullen we commentaar op krijgen, ja.
1: Ja, commentaar op gehad natuurlijk. Ik zet er twee voten binnen, dat feit af. En er wordt meteen zeggen, wat was gaat Jan en Annegie? En ik zet die aan vakantie.
0: Oh, die was vakantie, ja. Ja, joh, ben je afgelopen week nog met mijn zendingsweek geweest? Bij jullie in de kerk of niet?
1: Een soort man, het zendingsweek. Frieder Gaambo zelfs nog even bewijs.
0: Oké, kan.
1: Want ons buurjochie ging steiger zitten.
0: Oh ja.
1: Nou, wie kwamen door het in uren vallen wel of zo, toen was daar meer steiger liggen.
0: Ja.
1: Maar de jongens zat met z'n tweeën en de meiden zat gelukkig met vijf of zes man. Ik zei, ja jongens, dat is toch ook, kom op in de been, even een portie biezen zitten. Maar de volgende man, ja, het was geloof ik goed, kwart over achter kwam de buurjongen thuis.
0: Oké. Okay.
1: Maar ja, niet in slaap. Hij zegt, die planken was zo hard, ik kon niet slapen. Maar ze hadden een mooie bonken geld opgehaald.
0: Oh, ja,
1: Frieda Gaamt, dan ze die talentenveiling.
0: Ja.
1: En dat was ook heel leuk geweest. Ja, en dan hadden ze een beste bonken geld al opgehaald. En ja, nu werd het zondag maar een bekende maken. Maar ja, zulke dingen moet je dan minimum drie dagen later niet meer vragen. Met gluf, 30.000 of zo? Ik weet het niet. Maar ze hadden heel veel geld opgehaald.
0: Oh, kijk aan. Oh,
1: ja,
0: mooi,
1: het was ook leuk. Het was mooi weer. En er waren prachtige steentjes, butten ook. Okay. Leuke dingen te koop. En ik heb even fruit gehaald. Denk je, nou ja, dan kan ik het net zo goed doorhalen als in de winkel.
0: Ja.
1: Dus daar ben ik nog even mijn wijs.
0: Ja, joh. Nou, de woningbouw, hè. De nieuwe collega van Elburg, die wil de voorraad aangeven, hè.
1: Ach ja, ik zit het net door te lezen natuurlijk weer. En dan lees ik wonen. Wordt als cruciaal onderwerp bezien. Omdat goed wonen direct samenhangt met de leefbaarheid en het voorzieningsniveau in de kernen.
0: Ja.
1: En de toekomst van de gemeenschap. Indien jongeren geen woning kunnen krijgen, blijft samenwoning, gezinsvorming. Nou ja, dat maakt zelfs de regering zich nu aan druk om. Wie krijgt daarmee een minister van gezinsvorming? Ik zeg het niet meer op pad, want overal meer kinderen geboren worden.
0: Ja.
1: En ontwikkeling te lange achter. Gebouwd wordt voor senioren vanwege de sterke vergrijzing en een deurstrumming mogelijk te maken. Maar dan steeds weer in het woonbeleid worden starters, jongeren, gezinnen en senioren veel centraler gezet. Nou, ik voor mij denk dan al dat woordje gezinnen ertussenuit. Want als jullie nu voor senioren bouwen, kunnen de gezinnen doorschuiven, komen in de huizen weer starters en jongeren. Maar het zal wel aan mijn liggen.
0: Ja, weet ik niet. Ja,
1: ik was vandaag nog eventjes, kwam ik over het dorp Aldebroek. Nou, jongens, er worden gebouwd als een. Er is trouwens nog wat te koop, Nick, want dat lept nog niet hard op die worden sparrenstoornef.
0: Oh, kijk aan, ja.
1: Ja, nee, er waren er nog gelukkig een stuk of zes van die appartementen te koop.
0: Ja, heel nog wel naar vertrouwen zetten, denk ik.
1: Oh ja, vast wel. En er zijn ook altijd mensen die zeggen, ik wil zienbaar kopen. Ja, ja. En dat snap ik.
0: Ja, nee.
1: Ik kan ook geen bouwtekening lezen.
0: Nee. Ook niet, want dan kan, ja, ze kunnen tegenwoordig van 3D.
1: Ja, maar dan nog, ik wil het ook zien. Ja. Dat snap ik. Maar ja, dat bouwen hier, dat zal gewoon een punt blijven.
0: Ja,
1: net zolang het er een schip in de grond geeft.
0: Ja, joh.
1: Maar boor.
0: Ja. Ja, en je hongerheim, dan kun je naar de molen toe. Want het restaurant wordt ook opnieuw geopend, 18 en 19 juni. Dan kun je er ook samen zitten.
1: Dan kun je er ook samen zitten. Nu hadden we het hoekje al natuurlijk. Maar nu kun je echt dineren in de molen. Ja,
0: ja. Dat is mooi toch?
1: Dus ik denk dat er ook wel weer gebruik van de maak gaat worden.
0: Ja, tegenwoordig hebben een hoop mensen die...
1: En in Oldebroek kun je zelfs uit de muren een maaltijd halen. Hè?
0: Ja, en brood zag ik.
1: Ja, ook brood, maar die vierde, dat is een maaltijd.
0: Okay,
1: vanmiddag kwam ik er langs, er stond een nasi in en bami en soep stond erin en een lasagne en nog wat maaltijden met eerappels.
0: Ja, zou je benieuwd.
1: Ja, hij timmert ontzettend aan de weg. Het is een jonge vent, maar hij timmert ontzettend aan de weg. Ik moet eerlijk zijn, die ijssalon van hem, dat is echt geweldig.
0: Okay,
1: ja, die heeft echt heerlijk ijs.
0: Ja, zaterdag 18 juni is een landelijke verkoopdag en een concert in het Orgelmuseum.
1: Ja.
0: Ja, want op de Bloem... Broeklandstraat, Randstraat 18a, is open van 10 tot 2 uur. En dan is er dus een verkoopdag. En het orgel wordt om 4 uur dan bespeeld door Michael Verniers.
1: Ja, die verkoop is op een ander punt als in het museum, begrijp ik dus.
0: Ja, zo te zien wel, ja.
1: Ja,
0: museum is in de stad.
1: Ik heb hem hier voor me liggen, dus kan ik ook weer even kijken. Ja. In de Broeklandenstraat 18A, Broeklandenstraat 18A in Elburg, staan de deuren los voor mensen die dus, want er wordt van alles verkocht wat met muziek te maken heeft, hè? Bladmuziek, grammofoonplaten, cd's. Ik heb ook eens ooit gehoord dat je het, mocht bezitten en kwijt willen, of erven en kwijt willen, dat je dat wel aan kunt bieden aan het Orgelmuseum.
0: Oké, kan.
1: Ja. En dan inderdaad, om 4 uur 's middags is Michael, denk ik. Michel.
0: Ja.
1: Verniers.
0: Ja. Is wel in het museum, ja.
1: Muffenhaum, Bach, ja. Mendelssohn lees ik hier. Dus...
0: Wil je wat klassiek?
1: Nee, ik ben niet van de klassiekers.
0: Nee,
1: ook niet?
0: Abracadabra.
1: Ja, maar wie het leuk vindt is helemaal prima. En er is altijd wel belangstelling voor die concerten.
0: Ja. Nou, Tour de Del kun je nog vrees schrijven.
1: Ja, ik...
0: Ja,
1: ze wil nog wel graag de bie, hè? Want het is nog niet vol, begreep ik. Ze waren ook loorten van ze zelf met inschrijven. En man, nee, natuurlijk de Alpe d'Huez, hè?
0: Hoe wens ze allemaal los?
1: Alpe d'Huez is man, hè? Man is de algemene inzameling voor de kankerbestrijding. Ja, dat is man. En er is ook een groep Elburgers naartoe.
0: Ja, oké.
1: Dus die wens ik vanaf de seconde veel succes.
0: Ik heb ooit een keer verloren, een verslag gedaan.
1: Ja,
0: bij Alpe d'Huez op West.
1: Ja.
0: En dat was toen met gehandicapten met zijn karretje naar boven toe doen.
1: Ja.
0: En het was een sok.
1: Ja, was dat de Alpe d'Huez of was dat de Mont Ventoux?
0: Nee, dat was de Mont Ventoux.
1: De Mont Ventoux,
0: nee,
1: ja. Ja, ik was aan die doen de Mont Ventoux. Ja. Nee, dit is de grote, hè, de grote Alp.
0: Ja.
1: Ja, dus ja. Ja, dat is maar een deel dag op televisie. Begin om 10 uur tot bijna om 6 uur is het op televisie.
0: Kijk.
1: Ja, dit wordt altijd helemaal Udensen. Ja.
0: Oh,
1: en vanavond ben al wat gesprekken en dergelijke dingen.
0: Oh, kijk.
1: Dus de familie Meppelink is er naartoe met vrienden. Om door te fietsen, ook in verband met overlijden van een vriend.
0: Ja. Eet je mensen donuts?
1: Nee, die vind ik zo dreugen.
0: Oh,
1: misschien mag ik het niet zeggen, maar dat vind ik...
0: Ja, man is een nationale donorsdracht.
1: Nee, als ik hem werkelijk gratis krijg, nee, ik vind hem echt niet lekker.
0: Nee.
1: Ja, ik vind hem wel lekker, maar dan moet de jam in zitten en dan die slagroom erop.
0: Ik ben een lekkerbekker,
1: Maar ik ben een lekkerbekker.
0: Ja, ik wil het allemaal.
1: Nee, denk ik nog liever een beschut met diabetes, zeg maar.
0: In de klinker in Wees heb in de buurt dus van het Leerders Heils kun je kopen, man. Vrijdag 5 juni.
1: Gratis, hè?
0: Van 2 tot 5.
1: Ja, maar dan kreeg ik ze gratis. Op deze feestdag kreeg je een gratis donut.
0: Kijk aan, een gratis donut.
1: Nou, kijk dan. Als ze dan nog een kopje koffie bij hebben, dan kun je hem wegspullen.
0: Oh ja.
1: Maar een kopje koffie zou je dan maar met een kop.
0: Oh ja, oké.
1: Ja, denk het wel. Denk je ook niet?
0: Er is een expeditie in de Tanter, in Onderbroek. In juni. Van Marleen Zwart en Katinka van Loo.
1: Ja, en Katinka van Loo heeft een passie voor keramiek. Dus die doet het met keramiek. En Marleen Zwart, die heeft een kunstvorm, mixed media, een kunstvorm waarin verschillende technieken samenkomen. Die schildert, maar die heeft ook andere technieken.
0: Ja.
1: Dus dat hebben we ook nog, kun je ook nog naartoe.
0: Nou, zaterdagmiddag 13 juni, dan is de openluchtzang in het centrum van het Harde. Dat is van 14 tot 16 uur in de Witte Overkapping. Het gaat uit van de Bijbelkring Tonderspiek.
1: Is dat op zaterdagmiddag?
0: Zaterdagmiddag 13 juni.
1: Want hier stond ook iets van zaterdag 6 juni. Yes, in de...
0: Heb ik dat nou verkeerd noteerd? Nee, toch?
1: Maar ik denk dat... Ja, zaterdag 13. Nee, dat klopt. Zaterdag 13. Ja, nee, hij goede dan.
0: Oké.
1: Ja, ik zit er weer scheef.
0: Nou, tenslotte nog de Hoge Enke Dagen. Hè?
1: Die beginnen volgende week woensdag.
0: Ja.
1: Die ben in de kort vorig jaar al 3 dagen.
0: Oké.
1: Okay. De seniorenmiddag gaat over platpraten, door Evert Sneller.
0: Ja.
1: Nou, ik denk dat hij het ook wel kan.
0: Oh, jawel, die kan dat ook
1: wel. Die kan wel goed platpraten, denk ik.
0: Jawel, die promoot dat ook, hè?
1: Ja.
0: Die mogen we eigenlijk
1: maar
0: zien.
1: Die mogen we maar eens even Mandenbroek, denk ik.
0: Ja.
1: En dan hebben we nog een puzzeltocht.
0: En een volleybal is er nog.
1: Toernooi is altijd. En dan het Arfhuis, dat is altijd op zaterdag. Ja. En de barbecue.
0: En de barbecue, ja.
1: En ik denk dat door de Wissinavenzangers wel zingen, maar dat steekt er niet in.
0: Ja, er wordt wel een korenzang. Ik heb niet dus zo.
1: Nou, ik ben niet de Meulenzangers, dat weet ik wel.
0: Nee, oké. Okay.
1: Want de Meulenzangers, die moeten naar de gasfabriek volgens mij. Is dat ook de 13? Of is dat de 6?
0: Die heb ik niet gezien.
1: Ik weet ook niet. Ik ken de hele agenda niet helemaal uit de kop.
0: Nee.
1: Maar ik lees hier ook nog. Er is een muziekfestival Yes in the Garden. En dat is 6 juni. Dat is aankomende zaterdag. Om 3 uur.
0: Oh, daar heb ik die.
1: Dan gaan de poorten van de kloostertuin open voor het feestelijke jaarlijkse programma met live muziek. Door de Haagse band. En die band is, dat is Dixieland Jazz. Nou, ik vind dat nog wel... Ja, dat vind ik wel leuke muziek.
0: Oké.
1: Okay. 'Smiddags begint het dus om 3 uur en om 7 uur eindigt het programma. Mm-hmm. Ik neem aan dat er ook een hapje en een drankje zak tussen tafels van de foto van vorig jaar. Zo zie je in ieder geval een drankje.
0: Ja.
1: Maar meestal ben je er ook wel een hapje bij.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat zal ook wel goed komen, denk je niet?
0: Ja.
1: Ja, en dan...
0: Je kunt tv winnen.
1: Je kunt een televisie winnen.
0: Allemachtig. Ja, en met een pool meedoen van de WK.
1: Ja, en dus ook al heb je er geen verstand van.
0: Nee.
1: En die vult gewoon in 10-0 of zo, stel je voor dat het dat wordt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, en is WK verloopt met een tv won.
1: En hij heeft televisie winnen, want het duurt tot naar de finale.
0: Ja. Ja, dan moet je
1: ja, dat was ik ook, ja.
0: Maar goed.
1: Okay. Ja, dan krijg je wel een nieuwe. Nou ja, en hij heeft het toch over hem.
0: Ja.
1: Dan heb ik hier nog even mijn stukje over hoe dat vroeger ging.
0: Ja.
1: Harm en Minty woonden op een klein boerderijje aan Stekkenbos. Ze hadden een stuk of 4-5 melkkoen met wat jonkvee. Daarnaast had Harm een aantal fokzeugen. Dat waren beste varkens, stamboek. En soms had er nog wel sterzeugen. Die waren nog beter. Minty had een hokken met een hoende erin. Zo kort na de oorlog kon je door oorlog meer rijden. Harm had één grote hobby. Hij was verslaafd aan voetbal. Hij had een seizoenkoorte, toen al dus na de oorlog, van Go Ahead en elke 14 dagen. Als Go Ahead thuis moest spelen, ging hij met een stel kameraden doorheen. Toen de televisie kwam, waren Harm en Minty een van de eersten die erin kochten. De televisie kwam op een planken aan de muren te staan. Een beetje hoger, want het keukentje was heel klein bij Harm en Minty. Nu konden ze voetballen kicken. De Europese en wereldkampioenschappen en de Europa Cup wedstrijd. Real Madrid was toen oppermachtig. Ook Feyenoord en Ajax deden toen nog goed mee. Voetballiefhebbers uit de buurten waren bij Harm en Mintien altijd welkom bij belangrijke wedstrijden. Die moesten dan wel zorgen dat je op dit waren, want anders moest je op de grond zitten. Want ja, zoals gezegd, het keukentje was maar klein. Harm zat midden voor de televisie en de rest eromheen. Mintien deelde voor de wedstrijd al de koffie rond. Iedereen rookte in die tijd, dus in de kortste keren sting dat hele keukentje vol rook. Dan waren de deuren gewoon even losgezet. Zo af en toe brachten die lui die kwamen kicken Mintien een half pond koffiebonen mee, of een bul met cookies, of voor Harm een pakje sigaretten. Ach, dat is toch helemaal niet nodig, zeggen Harm en Mintien altijd. Maar die lui wilden toch iets weer me doen voor de fijne middagen en avonden die ze door hadden. Op een zondagmiddag waren Harm en Mintien alleen aan het kicken het Nederlands elftal. Toevallig keek Mintien een keer naar buiten en ze schrok zich een ongeluk. O, Harm, daar komt mijn broer aan en zijn vrouwen en die geven niks om voetbal. Doe maar gauw de televisie uit, de achterdeur op slot en de deuren op de grundel. En barg je op. Toen dat gebeurd was, scheuten ze onder de tafel. En Mintien in de slaapkamer onder het ledikant. Net op tijd, want de klinken van de zijdeuren ging al in de log. De deuren zat dichter, hoorden ze zeggen. Ik zal eens even kijken of de delendeuren los is, zegt Dirk tegen Hanna. Maar even later, zegt het tegen Hanna, die de hof al was in de loop om naar de groenten en de bloemigjes te kijken, die zit ook op slot. Nou ja, dan mogen we maar een eindje rondfietsen, zegt Hanna. Ja, dat mogen we dan maar doen, zegt Harm. Maar het is wel raar, want ze bent stabelgek op voetbal en ze zitten altijd te kicken, dus ik weet het zo net niet. Later heb ze het smakelijk aan Dirk en Hanna verteld en die kon er eigenlijk ook nog wel om me lachen.
0: Nou, kijk dan, mooi dat toch.
1: Nou, ja, zo ging dat, hè, met z'n allen in de keuken.
0: Ja, nou, maar zo dan maar een stukje
1: muziek doen, hè.
0: Goed zo.

0: Ja, volgende week, vergeten, hè?
1: Volgende week kunnen niet aan de win, hè?
0: Het grote nieuws, hè? Van vandaag,
1: ja, dat was heel ander nieuws, ja. Ja. Ik lees natuurlijk die columns van vrouw Wennemaars.
0: Ja.
1: En ik lees door, tot mijn grote schrik vanmiddag, dat Erben een hersenbloeding had.
0: Ja, ik heb het stuk ook gelezen. Ja. Ja, heel erg leuk voor allemaal.
1: Maar wat was die vent goed bij zijn positief, hè?
0: Ja, die had het goed bekeken. Die ging naar een dokter door.
1: Hij had het zelf in de gaten en hij zat aan de telefoon. En toen kreeg je deur dat het erger werd. En toen heeft hij de telefoon erop gelegd. Is ze naar buiten gegaan, want hij had Loter verteld. Als ik dan in mijn koren zakken, dan vinden ze me.
0: Ja.
1: Maar hij is nog op de fiets gestapt en midden op de weg gereden. Heel voorzichtig, de bochum me. Want daar zat de dokter.
0: Ja.
1: En hij is door heen gegaan met de fiets en hup, ziek nu ze in.
0: Ja.
1: Maar ze eindigen met de woorden. Nu kreeg iedereen een extra knuffel van hem, want hij zei tegen iedereen, ik leef er nog. En daar was C ook wel heel blij mee, ja, want C kon niet klussen.
0: Ja, dat niet meer kan. Dit is ook een hele rare gewaarwording.
1: Ja, ja.
0: En anderhalf jaar geleden heb ik zelf het geintje gehad. Heb ook een tik gehad. En toen wilde mijn rechterbeen ging alle kanten op. Nu heb ik mijn heer een poosje rustig gelaten. En ook door de scanner en de wens en alles. En het is allemaal weer goed gekomen.
1: Ja, gelukkig maar.
0: Ja, nou.
1: Ja, maar ik schreef zo'n sportieve vent, hè?
0: Ja, maar ja.
1: Dat kan iedereen overkomen. Toch dat wel, is gewoon boor. Ja. Maar gunst, ik las het vanmiddag. Ja, ik denk, nou.
0: Ja.
1: Ja.
0: Goed, maar Jan, nog wat anders.
1: Ja, dan gaan we over...
0: grote boek, hè?
1: Tot de tuin dus maar, hè? Maar het is natuurlijk alweer 14 dagen geleden. Dus we praten even bij. We hebben het over de familie Kroeze. En dan bouwen we in de derde generatie Kroeze op dit moment. En dan hebben we het over de zoon Hendrik Aart Kroeze, die in 1914 geboren is en 1984 overleden is. Hij was vanaf de schoolbanken al actief in het tuindersvak. Eerst in het bedrijf van zijn vrouw, maar later zijn eigen bedrijf, waarin na verloop van dit ook zijn jongens actief werden. Het was vaak hard werken en lange dagen maken. Dat Hendrik Aart Kroeze een ondernemende tuinder was, dat blijkt wel uit een verslag in de Elburger kranten van 8 mei 1962. Door het kunnen we opmaken dat Kroeze naar aanleiding van een door de CBTB-afdeling Elburg georganiseerde excursie naar een proefbedrijf in Slotermeer uiteindelijk in 1961 het besluit genomen heeft om op zijn tuindersbedrijf aan het Goordikkie aan het einde van de Neuspeterweg te investeren in de zogeheten rolkasten, bestaande uit drie afdelingen. Een rolkasten had vele voordelen boven het werken met platglas. Het lesten gaf vele werk vanwege het opzetten van de raam en het weer laten zakken. Het luchten van de bakken gaf ook ontzettend vele werk. Kroeze bezat overigens in 1962 nog 1430 ramen platglas. Daarmee behoorde hij tot de grootste tuindersbedrijf in de gemeente Elburg. Ruim 6 jaar later, begin september 68, bracht een redacteur van het weekblad De Boerderijen een bezoek aan het tuindersbedrijf van de familie Kroeze. Enerzijds was er sprake van een optimistische stemming, maar uit de woorden van Hendrik Aart Kroeze klonk ook wel onzekerheid. Er zit wel toekomst in dit vak. De uitbreiding van de stookgedeelten is zeer drastisch geweest. Maar wordt nu wat overremp. Degene die deur zetten, komt er wel. Al blijft er een geduchte concurrentie vanuit de Oost-Europese landen. Wie moet het hem van onze goede kwaliteit zeggen? Gelijktijdig uit een Kroeze ook zien zorgen voor de toekomst. Zijn bedrijf had in de jaren daarvoor een flinke modernisering ondergaan. De tuinderijen van Hendrik Kroeze besting uit ongeveer 1,5 hectare grond. Maar liefst 4000 vierkante meter van het bedrijf besting uit verwarmde kassen. Ongeveer 2000 vierkante meter was onverwarmd. Een belangrijk onderdeel van het bedrijf in de jaren 60 was de teelt van chrysanten. In de kasten werden verder tomaten en komkommers geteeld. Door Noors werden onder andere bonen, bitten, wortels en spinazie verbouwd. Bij de oogst van de bonen worden in de schoolvakantie ze helpen door de schooljeugd. Desondanks was het eindjaren 60 niet eenvoudig om het bedrijf voor de toekomst te waarborgen. De zoons Arend en Jan werken inmiddels in het bedrijf. Zoon Albert was in 1968 in militaire dienst. De vraag was of er ook voor hem een plek was in het tuindersbedrijf van zijn vader. Hendrik Kroeze sprak over de levensvatbaarheid van zijn bedrijf in het genoemde interview heel openhartig. Ontevreden over de resultaten ben ik niet, maar hij naar het vele werk kicken wij moeten doen en naar de vele uren die maken en naar de vele zorgen die hem, dan is het resultaat gewoon te liggen. Met drie gezinnen van deze tuinderijen leven zit er gewoon niet in. Hendrik Kroeze was al vele jaren bestuurder actief in de CBTB. Daarnaast was ze erg betrokken bij de politiek. In april 1961 werd Hendrik Kroeze beëdigd als raadslid voor de ARP. Kroeze volgde het kort daarvoor overleden gemeenteraadslid en wethouder J. de Jonge op. Hendrik Kroeze zal 16 jaar actief blijven in de gemeentepolitiek van Elburg. In 1965 werd Hendrik Kroeze gekozen tot wethouder. Hij volgde kort daarvoor overleden wethouder Beukenkamp op. In de functie als wethouder zal Kroeze ongeveer 13 jaar actief blijven. Tijdens zijn politieke loopbanen bleef Hendrik Kroeze zich inzetten voor de belangen van de tuinders. Dat bleek bijvoorbeeld in oktober 65. Toen Kroeze voor de AR-verkiezing een inleiding hield met de titel Het gemeentebeleid en de ontwikkeling van Elburg. Kern van zijn verhaal was dat het gemeentebestuur in de eerste plaats gericht moest zijn op een verdere bevordering van het vreemdelingenverkeer, een verantwoorde industrialisatie en het bevorderen van de tuinbouw. De tuinbouw acht Kroeze voor Elburg van een niet te verwaarlozen betekenis. In 1965 was vanuit Elburg ongeveer 500.000 gulden aan tuinbouwproducten omgezet. Omdat de beschikbare cultuurgrond in de gemeente beperkt was, deed Kroeze de suggestie om via ruilverkaveling het zogenaamde Kleine Goor voor tuinbouw te bestemmen. De gemeente Elburg was al aandeelhouders in bezit van 20 hectare in het Goor. In december 1977 was Henk Kroeze 12,5 jaar onafgebroken wethouder van de gemeente Elburg. In een interview met de Elburger kranten gaf Kroeze aan dat hij in zijn jonge jaren was gevormd door zijn deelname aan de gereformeerde jeugdclubs. Hij was door dat hij geconfronteerd werd met allerlei maatschappelijke aangelegenheden. Kroeze vertelde daarover: ik ben op de clubs gevormd. Er waren politieke interesse bij mij wekt. Op die clubs kreeg inleiding over staatkundig en maatschappelijke onderwerpen. Daar moest hij ook een studie van maken. Omdat ik alleen maar een lagere schoolopleiding heb genoten, is die periode op de clubs van belangrijke invloeden geweest op mijn verdere leven. In mei 1978 beëindigde Kroeze vanwege zijn hoge leeftijd de politieke loopbaan. Ja, dan kun je zien hoe belangrijk ook die clubs kunt wezen, hè?
0: Ja, dan zie je iets verder als het je neus lang is, hè?
1: Ja, maar of dat nu nog zo is, vraag ik me af.
0: Ja, weet ik niet. Ik zou
1: er is denk ik heel, heel veel veranderd.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Absoluut, ja.
1: Sowieso. En of het dan ten goede of ten kwade is, wou dat dan maar in de midden laten.
0: Ach ja.
1: Gooi er maar een vasje op.
0: Ja, nou, ik heb een vasje, ja. Het is toch wel weer over Italië.
1: Ja, ik,

0: Ja, Bella Italia.
1: Bella Italia, ja. Nou, we zullen volgende week maar zien hoe het wordt.
0: Ja, hè, hier wel.
1: Ja, ben je er al eens geweest of niet?
0: Nee. Ja, wel, ik ben niet liegen. Okay. Toen we in Oostenrijk op vakantie waren.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, in dat hele noorden, hè, wat ze dus nog Zuid-Tirol noemen ze dat geloof ik of zo, ja.
1: Oké. Okay.
0: Dat stukje, ook een dag, hè, vanaf de camping erheen, hè. Maar ja, ik vond het toch wel een liefelijk gebied.
1: Jawel, ja. Jawel, Italië is wel mooi.
0: Nee,
1: ja,
0: het steeds nog...
1: Anders als de rest.
0: Ja.
1: Als dat Zwitserland. Dus ruwer. En Italië is mooi geleidelijker.
0: Ja.
1: Is echt wel mooi.
0: Rieden er in één dag heen of mee overnachten?
1: Overnachten.
0: Oh, jullie overnachten, ja.
1: Ja, vlak in de buurt van Zwitserland, net voor Zwitserland. En dan gewoon iets Zwitserland doen. En dan volgende dag bij in Noord-Italië.
0: Ja, ja. En hoe lang een gooi?
1: 12 dagen.
0: 12 dagen, ja. Dus je bent vlot 10 dagen in, door, ja.
1: Even naar Pisa en zo, weer wel.
0: Oh, kijk, hoor, nou ja.
1: Die toren-ding houden.
0: Even mijn ding houden, ja. Nou ja, dan kun je ook naar Delft gewoon, hè. Want de toren van Delft staat ook... die staat ook scheef.
1: Ja, Leeuwarden staat ook in, hè.
0: Ja. Ook? Ja, ja, ook.
1: Ja, dat hoor je dus, al. Dat
0: wat heeft Nederland niet, joh?
1: Oh, ach ja, joh.
0: Scheut. Man.
1: Maar ja, Jan heeft weer wat anders aan het doen.
0: Ik ga toch maar aan gaat Jan en Annegie, ja, hè? Want, ja,
1: want anders kreeg je wat te hun.
0: Ja, ik heb al wat te hun gekregen, dus ik begin er gauw.
1: Nou, begin maar.
0: De nieuwe wasmachine van Garagien. 14 dagen geleden kreeg ik en Annegien onze nichte Garagien, de vrouwen van Hendrik Jan van de Beulakker, op visite. Garagien wilde dus graag een dag in uit en dat kon ik me wel voorstellen als je de hele dag in dat stok vergif van de Beulakker aan moet kijken. Garagien is een best mensen, maar ze had iets meer hoor op de toon moeten nemen. Ze is veel te goeig tegenover die verhipte knippert van een keel van haar. Maar ja, als de liefde in het spel is, kunnen er hele gekke dingen gebeuren. Socrates, een wijsgeer uit Griekenland, was ook met zijn Xanthippe getrouwd. En hij had niks anders in te brengen als lege briefjes. Afijn, onze nichte Garagien arriveerde 's maandags met de bussen. En ik en Annegien hebben haar een plezierige dag bezorgd. 'S maandags een lekker slagroomgebakje bij de koffie en 's middags atten we bloemkool met een carbonagie. Want we wisten dat Annegien door slim gek op is. We hadden de hele dag samen met Praat en Annegien Schul nog wel eens een keer op Hendrik Jan van de Beulakker. Maar tot de eer van Garagien me de zeg won dat ze geen kwaad woord over die padjakkeren zeg wil hebben. Ze zegt alleen maar, ach, ieder mens heeft zijn fouten en gebreken. Als dus vertaald, iedere gek heeft zijn gebrek. Maar toen Garagien 's middags die mooie wasmachine van Annegien gezien had, won het er toch even te vullen. We zaten gezellig thee te drinken met een gevulde koeken. Toen Garagien ineens zich, wat wil ik toch ook graag zo'n nieuwe wasmachine hebben. Dat liet me toch zo fijn. Maar Hendrik Jan is er niet voor te dwingen. Hij vindt die ding veel te duur. Mensen zeg ik, hoe was hij dan nog? Nou, gewoon, zegt Garagien, met zo'n ouderwets wasbord in de balie en met de boender. En dat valt niet mee. Vooral niet met die smerige strontbroeken en overals van Hendrik Jan en de jongens. Ik word ook een dag geen ouder. En ik ben nou een wasdag back off. Ik hoef helemaal niet zo'n dure wasmachine te hebben. Die spult en wringt en zo. Als ik er maar eens een had die me van dat wasbord kon verlossen. Garagien kreeg het hoogste kwaad. En de tranen stonden er in de ogen. Verhip zich Garagien, dat is toch geen manieren van doen meer. Dat wasbord is volkomen uit de tijd. Een mens zal zich het apenzuur wassen met dat wasbord en die boender en al dat smerige goed. Kun je Hendrik Jan dat niet aan verstaan brengen, dat er een wasmachine moet komen aan de Beulakker? Oh god, zeg Garagien, nee, we hebben het er al zo vaak over gehad. Maar Hendrik Jan vult er niks voor. Die zeg maar dat zijn moor en zijn groepmoor ook altijd zo wussen hem en dat het ook goed ging. Ja, dat is mooi dom geklet, zeg ik. Die groepmoor las ook de kranten bij een walm de patrouillelampen. En dat doen ze tegenwoordig ook geen meester meer. Doorsta ik toch van te kijken dat de joen zo luid zwoegen op zijn ouderwets wasbord. Zelf zit ik toch ook met zijn dikke batterijen in een auto. Al is het dan een auto uit het jaar 0. Wat dacht je, Garagien? Zal ik eens met hem gaan praten over die wasmachine? Oh, nee, zegt de nichte. Doe dat maar niet. Want hij kan er toch al het helemaal niet uitstaan. En dan maak ik het nog minder mee. Een paar maanden geleden hebben we nog een erfenis gehad van een nichte uit Oldenmark. En toen hoop ik zo dat ik die wasmachine zal krijgen. Maar Hendrik Jan heeft de centen zo rechtstreeks naar de bank gebracht. En ik had echt met onze nichten te doen. Zo'n knipkeutel van een keel toch. Nog te belabberd om een paar cent van een erfenis af te halen. Ten behoeve van zijn vrouwen. Een bonken geld op de banken. Maar zijn vrouwen laten heisteren met een wasbord. Ze moesten hem kiel halen in zijn eigen wasbalie, dat loeder. Gargien wreef de tranen uit de ogen en wie praten over een ander onderwerp. Maar de wasmachine bleef me de hele dag in de kop hangen. En toen mensen, toen scheut me ineens iets te binnen. Na de thee maken Gargien alstalten om naar de beulakker te gaan. En ik zeg Gargien, wanneer was hij altijd en waar dan? Gargien keek me aan en zegt, mensen, kom maar toch eens een keer kikken. Want ik wil dat geheister op zo'n wasbord ook nog wel eens zien. Nou, antwoordde Gargi, ik was ze altijd op de maandag een man. En als het goed weer is, sta ik op zit van ons huis aan de kanten van de weg. En als slecht weer is, was ik in de schuren. Kom maar gerust eens een keer kikken, hè. Bedenk eraan dat je er niet over praten met Hendrik Jan. Dat geeft toch niks, zeg ik. Misschien ziet het zelf ook wel in. Maak je niet ongerust, Gargi, zeg ik. Ik zal er geen woord over vuil maken met Hendrik Jan. We brachten samen Gargien naar de bussen. En onze nichte was heel dankbaar voor de fijne dag. Och, het was er ook van harte gegund. Toen we terug waren in huis, zeg Annegie, waarom vroeg je nu naar die wasdag van u? Meester, zeg ik heb me toch een plannen geen om er aan een wasmachine te helpen. Ik weet niet of het zal lukken, maar ik ga het wel proberen. Alleen moet ik er hier en door nog eens een opscharrelen om in te helpen. Toen heb ik Annegie mijn plan verteld. En die moest zo lachen. Ik ben soms toch ook wel een uitgekookt eentje, mensen, zegt ze. Hoe kom je op het idee? Maar er zit wel wat in. Inderdaad, zeg ik. Er zit wel wat in. En maandag moet het meteen gebeuren. Het is nu nog mooi weer. En Gargie zal wel buiten staan te wassen met haar wasbord. Als ze in de schuren giet staan, dan kan het plan niet doorgaan. En ik maak er meteen een werk van om iedereen bij elkaar te trommelen. Eerst ging ik naar onze buurman. Ik zeg, waar maar die maandag naartoe? Hij antwoordde, naar Steenwijk. En mijn vrouw gaat mee. Kil, zeg ik, dat is prachtig. Doe me een plezier. En rie even over Sint-Jansklooster. En dan wil ik graag mee rien. We moeten er goed 9 uur wezen. En dan drinken we koffie op mijn kosten. Ik wil een geintje uithalen. Doe je mee? De varfadjudant was meteen bereid om te helpen. En zijn vrouwen ook, toen ze hoorden dat het om Hendrik Jan ging. De oudste zeune van de buurman de Smit was ook meteen bereid om naar de beulakker te gaan. En ik zeg, dan moet je wel je fototoestel meenemen, maar er hoeft geen Filippie in te zitten. Hij zal ook om 9 uur in het hotel weer. Een andere buurman, de schoolmeester met pensioen, en zijn vrouwen wilden ook wel meewerken. En het was goed weer, toen wie die dag naar... Als het goed weer was, ging ze nog een dag in de giet worden. En ze beloofde ook om 9 uur in het hotel te wezen. Diezelfde weken zag ik nog 3 kennissen. En die wilden ook wel meedoen, want die gingen vissen in de beulaker. Jongens, zeg ik, doe me een lol om 9 uur in hotel De Blauwe Hart. Kup voor elkaar, gaat Jan. Prachtig, zeg ik. Maandag zal ik je wel vertellen hoe het gaat. Het ging allemaal heel goed en mijn plan zal gebeuren. En zo kwam wie dan op die maandagman om 9 uur bij mekaar in het hotel. Vanwege de wasmachine van Gargi. Ik zelf, de vertegenwoordiger in Varf worden. De zeunen van de Smit met fototoestel. De schoolmeester met de vrouwen en de 3 hengelaars uit Meppel. Ze kregen van mijn allemaal een kommen koffie met een lekkere gevulde koeken. En toen heb ik ze verteld wat er aan de hand was en wat ze moesten doen. Prima, zeiden ze. Dat komt helemaal goed. Dat zullen we doen. Ik vertelde verder dat Gargi deze man met het mooie weer op zit van het huis zal staan te wassen, terwijl Hendrik Jan zelf op maandag een man vlak aan de weg was in zijn moestuintje. Door had ik het plan op gebaseerd. En het verloopt werkelijk helemaal goed. In de zondige maandagman kwam dan allereerst de schoolmeester over de weg keuren met een papieren omslag onder de arm. Het klapte hem allemaal als een bussen. Gargi stond een heel einde van de weg met de ruggen naar de weg toe te wassen op Siet van Thuis. Toen zegt de schoolmeester deftig: "Goedemorgen, meneer. Mag ik u even spreken?" Want Hennik Jan stond bonen te plukken dichter bij de weg. Hij stopte, want hij moest niet zoveel van die vreemde snoes aan hem. Want dat kost in de regel geld. "Wat mooi," vroeg Hennik Jan. "Ik kom er voor de collecte van de fanfare uit Giethoorn voor nieuwe instrumenten. Heb u er iets voor over?" "Ik kan iets," zegt Hennik Jan. "Kom, kom," zegt die meester, "ik moet niet direct nee zeggen, want het is voor een heel goed doel." "Ja, je kunt goed kletsen," zegt Hennik Jan, "maar van mij kreeg je een rode cent voor die muziek. Ik geef er de niks summen en ze heb genoeg verdiend aan die film die ze in Giethoorn maken, hem. En verder heb ik er niks mee te maken, hem. Het bent geen tijden om zomaar met geld te smitten. Wie boeren me dag en nacht zwoegen om de kopboom water te halen. En ik laat hem die cent niet in de lucht blazen door de muziek." "Het spijt me," zegt de meester, en deed net of hij verder wil gaan. En toen zag hij zogenaamd opeens Gargi staan. "Hé," zegt de schoolmeester, "hij de wasmachine kapot. Makkelijk dat je vrouwen nog zo'n ouderwets wasbord heeft." "Nee," zegt Hennik Jan, "wie heb geen wasmachine. Ik moet niks hebben van het moderne gedoe. Wie gebruikt hier nog het wasbord en dat geeft net zo goed." "Wat," zegt de schoolmeester, "laat die juffrouwen afbeulen op zo'n wasbord? Maar man, dat is toch uit de tit. En dat zeg je, met die prachtige boerderijen en al die konen die er lopen." "Kil," zegt Hennik Jan hellig, "ik heb niks met jou te maken. Ga maar verder met jou liefste en probeer er een paar te strikken voor de fanfare." Toen kwam de vrouwen van de meester en de vrouwen van de vertegenwoordiger in Varfwoorden eraan. De schoolmeester dreint zich om en hij zegt: "Dames, dames, noem mij toch eens kikken. Hier bij deze boerderijen steekt nog een vrouw te wassen met een wasbord. Kijk dat arme meester toch eens zweten en zwoegen. Het is toch niet voor," zegt de vrouwen van de meester. "Dat moet ik zien. Ja, werkelijk, ik zie het. Een wasbord en een boender. Hoe is dat in de wereld mogelijk? Maar dat is toch compleet uit de tit. Zo'n grote boerderijen als een paleis en de vrouwen aan het wasbord. Dat denken we 40 jaar geleden ook," zegt de vrouwen van de schoolmeester. "Maar die tijd is gelukkig voorbij. Hem zie je geen wasmachines." Gargi had niks in de gaten. Die was met de kromme rog aan boenen op de smerig overal van Hendrik Jan. En Hendrik Jan plokken met een lelijke kop zien boenen. Maar hij hoorde wel het hele gesprek. Toen kwam die drie meppeler staan die gingen vissen. Ze hadden de hengelstokken over de ruggen. "Wat is hier te zien?" vroeg een van de hengelaars. "Slavenarbeid aan de beulakker," zegt de vrouwen van de varfadjudant. "Noem mij toch eens kikken, heren. Ze hebben hier nog een wasbord en een boender." "Verhip," zegt die tweede meppelaar. "Mevrouw, je hebt gelijk. Kik er toch eens dan heisteren in die balie." "Maar dat is toch een schandaal," zegt de derde hengelaar. "Is die bonenplokker soms de man van die vrouwen?" "Jazeker," zegt de meester. "Hij moet zich de ogen uit de kop schamen," zegt de meppeler. "Ik wil wedden dat hem 10 keer meer verdient dan ik. Maar Dina heeft een knap wasmachine geen in de schuren staan." Toen hield Hennik Jan het niet langer uit. Hij ging rechtop staan en hij zegt: "Ik snap niet wat jullie met een andermans zaken te maken hebben." "Niks," zegt de vrouwen van de varfvertegenwoordiger. "Maar wie constateert alleen maar dat ik door een prachtige trekker heb staan en een melkmachine voor de koning en een auto voor eigen gebruik. Maar dat stumpen van een vrouwen, die weer zich nog de botten kapot op de mes valt." "Zo is het," zegt de meppeler. En toen kwam de vertegenwoordiger in varven en de zeunen van de smid met het fototoestel aan de nekken aankuieren. "Kijk eens," zegt die meppelaar, "een man met een fototoestel. Kom hier, jong, hier kun je nog mooie foto's maken." "Wat is hier dan te doen?" zegt de zeunen van de smid. "Man, kijk dan, hier beult zich een vrouwspersoon af in een wasbalie met een wasbord en die bonenplukker is te zunnig om er een wasmachine te geven. Maar zelf zitten misschien batterijen in een auto en op de trekker." "Ha, ha, ha," juichen de varfadjudant. Daar moet ik een foto van maken. En dan moet je de foto naar het ANP sturen voor alle kranten in Nederland. Met als onderschrift: vrouw met wasbord ouderwetse toestanden aan de Beulakkerwiede. Ja, zegt de zeune van de smid, dat ook. En hij zet het toestel voor zijn ogen. Maar door zat dus helemaal geen Filippie heen. Toen schrok Hendrik Jan. De kranten waren gek genoeg om zo'n foto te plaatsen. En dan stond hij verschut ten aanschouwen van heel Nederland. En dan die volksoploop aan de weg. Hendrik Jan zegt, hoepel op met mekaar. Wat hij toch met ons te maken? Wie komt voor dat stumper van uw vrouwen op, zeggen ze. Ik zal dit nog eens bekijken, zegt Hendrik Jan woedend. Maar het geld was min ook niet op de roggen. En zo'n apparaat kost nogal wat. Maar minder als je auto, schetteren de vrouwen van de vertegenwoordiger. En minder dan je melkmachine, reup de hengelaar nog. En nu weg, bulde Hendrik Jan. Anders schiet ik je met mekaar uit mekaar met het jachtgeweer. Dus geen foto in de kranten, zegt de zeune van de smid. Nee, zegt Hendrik Jan, ik zal het goed in de gaten houden. Dat is je geraden ook, antwoordde de varkensvertegenwoordiger, want anders komen we volgende week met 50 man terug. Mens, mens, het was prachtig geluk. Wat hebben we eens kijk gehad toen we naar afloop ook nog een afzakken tien drinken bij de blauwe hand. Maar een week later was de knecht van Hendrik Jan bij ons. En die vertelde dat de vrouwen aan de Beulakker een wasmachine kregen had. Nog wel niet het allermodernste, maar een knappe wasmachine, zodat het geheister met het wasbord overleupen was. Gargi was de koning te Rikkewijs. Wie gunde het haar van haar te heur zegen. Maar een week later had Hendrik Jan ook een vergadering van de bond in het bewuste hotel De Blauwe Hand. Nou, Hendrik Jan, zeggen ze door, ik had maandag maar ook al een hele verzitten. Ach, wat, zegt die knippert, die verhipte toeristen tegenwoordig. Nou, zeggen ze, hoe neven gaat Jan is toch geen toeristen? Die heeft hier met dat hele gezelschap koffie zitten drinken. Hendrik Jan knippen effen met de wenkbrauwen. Was Gerrit Jan hier, zeggen? Ja, zeggen ze. En toen ging hem een log op. En hij zegt, als dat loeder van een gaat Jan het lef heeft in zijn ribbenkasten de eerste 14 dagen op mijn arve te komen, dreig ik hem door de wasmachine en het varken van zijn wiftebie. Dat had ik moeten weten. Maar het is maar goed dat mensen niet alles weten.
1: Ja, zo is het, hè?
0: Zo is het, hè?
1: Jongen, je moest een het lezen, hè?
0: Ik keek er zoiets op die klok. Ik dacht, oh jongens, ik moet er nog rab aan.
1: Ja.
0: Maar dat hij met ons geteuter over al die onderwerpen.
1: Ja, maar we hebben goed gemaakt.
0: Het uur is weer vol,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, toch? Ja, joh. Daar gaat ook niks mee.
0: En maar dan volgende week zitten echt met hier, hoop ik.
1: Ja, hoop
0: want ik.
1: Ja,
0: kan in de week knuppies schoven. Ook, hè? En heb je nog gehoord hoe lang oude deur gewoon? Tot 1 juli of
1: ik
0: zo?
1: Ik weet het niet. Nee, heb nog niet gehoord.
0: Nee.
1: Het beslissen jullie maar, dat zie je wel.
0: Dan hoor je wel wanneer hij vakantie krijgt.
1: Oh, jawel.
0: Maar je neemt gewoon vakantie.
1: Ja, maar ik heb gewoon vakantie.
0: Je neemt gewoon vakantie. Dan zeg ik nog even heel gauw dat 3 en 4 juli Oostendorp bruist dit. En dan in het bijzonder 3 juli 's middags weer de oudere middag in het buurtgebouw. Dit jaar met het thema muziek verbindt. En een nieuw onderwerp, namelijk een muziekbingo.
1: Oh, kijk aan.
0: Het is heel spannend, ook voor ons en voor degenen die het gaan doen. Maar we hopen dat het heel leuk wordt en dat we vele mensen krijgen.
1: Nou,
0: maar
1: dan
0: gaan we volgende week
1: en
0: de komende week. Ja, we zijn in buurtgebouw, dus we hebben er niet zoveel last van. Nee. Maar we hopen dat het soortras goed weer is voor de markt en alle even.
1: Nou, we gaan doen met een liedje van de wasmachine.
0: Ja, laat dat maar doen. En dan tot volgende week zijn we dan maar, hè?
1: Ja, tot over een week of dan niet, ja.
0: En hier een hele fijne vakantie. Geniet ervan. En ik hoop dat het weer beter wordt.
1: Ja, zo is dat. Oké.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: www.lou-fm.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als J, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat J door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
2: Ze maken het salonveeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
1: Een man in Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Ik krijg er altijd een beetje kippenvel als ik deze plaat draai. En dat is niet van de kou. Nee, dat is gewoon omdat ik deze plaat zeg maar verrekte goed vind. Heerlijke muziek uit de jaren 60. De man uit Engeland, uit Sheffield, daar komt hij nog steeds vandaan. Hij is inmiddels alweer 85. En toen was hij vooral actief, zo'n 60 jaar geleden, met leuke plaatjes als This Strange Effect. En die ken je ongetwijfeld toch wel. Dat was een hele grote zomerrit in 1965, dus in de zomer van dat jaar. En de B-kant van dat nummer, dat was het zojuist gedraaide plaatje Now uit 1965. Dus nooit geen top 40 hit geweest, maar hij werd wel veel gedraaid in bepaalde hitlijsten zoals de top 2000. Dus ongetwijfeld ken je dat nummer van deze man, David Barry, zoals ik al zei, dus de Engelsman. David Holgate Grundy, dat is zijn echte naam. En meestal als hij op het podium stond, dan was hij altijd in het zwart gekleed. Maar hij was altijd vrolijk hoor, deze man. Ik zei het al, nog steeds actief dus. Dave Barry en zijn plaatje Now. Daarvoor hadden we disco muziek op de radio van de Whispers met And The Beat Goes On. Loco's muziekschotel met mij, de naam is Zermans Iluis. Wel te horen vandaag op Loco FM als Lou FM. Dus tot 8 uur dit programma. Dan nu tijd voor Marsha Raven, Catch Me.

Dus zowel de vrouwelijke als de mannelijke stem, die zijn dus van hem. Ja, die stem van die vrouw is natuurlijk behoorlijk opgepitst. En dan klinkt het dus behoorlijk vrouwelijk. Dat heeft hij dus best wel goed gedaan, deze man. Dale Gibson, de man uit New York, uit de wijk Bronx, daar komt hij dus vandaan. Maakt eigenlijk al zijn hele leven muziek. Begon al op jonge leeftijd bij een rapgroepje. Dat deed hij samen met wat muzikale neven. Heel toepasselijk genaamd de Disco Cousins. Ah, die band die heeft kort bestaan en daarna ging hij dus solo. En een van zijn soloplaatjes is uiteraard dat plaatje I Got A Man. En die kwam dus uit 1994, Positive K. Daarvoor David Bowie met zijn plaat Heroes. En weer daarvoor Marsha Raven. Zij kwam voorbij met Catch Me. Dan nu tijd voor het rockblok op Blue FM en Loop FM. Live is dit.

Dit programma is nu te beluisteren op zowel Lou als Loco FM. Je hoort ons via de ether op 105.5, 107.2 en 107.6 FM. Dit is Lou FM en Loco FM.

prima gitaarwerk, prima drumwerk. Dat kunnen ze wel bij deze band. Als je zo de bandnaam hoort, dan zou je toch denken van die band die komt uit Amerika, uit Texas. Maar dat is helemaal niet waar. Ja, ze komen wel uit een heel ander gedeelte, namelijk uit Glasgow. Daar komen ze vandaan, Schotland dus. En die zangeres, hè, wat is die nog steeds leuk, hè? Ja, toen de tijd was er een jaartje of 22 toen ze dat nummer zong. Dat nummer Prayer For You. Maar tegenwoordig is alweer 58 en dan praten we uiteraard over die dame Charlene Spiteri. Leuke dame om te zien, dat zei ik al. En ze is ook nog getrouwd sinds 2018 met een hele bekende kok, een chefkok, genaamd Bryn Williams. Die dame zeg je misschien wel wat, want hij is heel beroemd in Engeland. Is vaak te zien met zijn kop op de Engelse televisie. Daar presenteert hij namelijk kookprogramma's. Schijnt ook dat hij zeg maar meerdere restaurants in zijn bezit heeft, dus een bezige bij dus die man. Dus waarschijnlijk hoeft Charlene Spiteri nooit te koken. Nee, dat doet dus manlief. Oké, Texas dus met Prayer For You. We hadden ook nog eens de Golden Earring voor je met Going To The Run. Dat was een verzoekje, speciaal gedraaid voor Jan Hendrik Doorn uit Wezep. En voor de Golden Earring kwam Live voorbij met All Over You. Die kwam dus weer uit 1995. Italo-discoplaatje van de man Brian Ice. Hij heeft het over Night Girl. Jingle.

Als de zon lekker schijnt en de lucht is lekker blauw en je zit daar in zo'n flatgebouw, dan zul je lekker balen, want je voelt je echt wel moe. En dan denk je bij je eigen, waar ben ik aan toe? Ga nog even kijken in de krant. Is er nog iets vrij aan de Scheveningse

0: omdat hij ziet. Kom eens hier bij ons op platteland, man, het is mirakels mooi. Niks ging gedoe met drukken volle strand, maar lekker in zitten in hooi.
1: Hé, hey, dat is voor alwe wijven, man.
0: Nou, die herrie daar bij jou, daar word ik ziek van.
1: Je weet niet wat vakantie is.
0: Bedriet, ellende en ergernis.
1: Wat denk je van een pilsje op de Scheveningse pier?
0: Nou, hier in het café, dat is ook wel bier.
1: Ach, ik moet dan niet.

0: papier te draaien in een tanga of een slip. Dat zie ik toch veel liever dan zo'n vette boerenkip.
1: Nou, dat kan wel wezen, maar dat is ja geen gezicht. Dat loopt al je spiernaak bloot, dat is de kop voor zo'n jong werd. Nee, wij hebben hier nog klederdracht, cultuur van kom eens kieken. Dan zie je pas wat vrouwen bent, dan kun je het eens vergelijken.

0: Bademeister. Herr Bademeister, ich möchte mich beschweren. Was das dann hier in den Kuhn in der See? So ein Unverschämtheit.
1: Hey, vanavond moet je komen knul, zo rond een uur of tien. Want dan gaan we wat beleven, dat heb jij nog nooit gezien.
2: Oh nee?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dagen in de week. Met z'n allen lekker swingen in een onwijs gave discotheek. Nou, hoe lijkt dat? Is dat wat voor...

0: Dan ga je lekker naar het platteland. Nou jongeman, ik ben 14 jaar kamerlid geweest in Den Haag. Maar kom jij nou maar eens kijken bij mij op platteland.
1: Nou, eigenlijk sla ik liever een beurtje over. Maar ja, het is weer eens een keertje wat anders dan ijzeren pijpleiding en vuil op het Rijswijkse plein. Dus vooruit, ik ga met je mee.
0: Nou, mijn jong, hoe liep dat hier? Dit is pas echt de rust. Beter dan die dixotheek en dat gedoe daar aan de kust. Mijn vrouw die heeft wat stro gelegd voor in het varkenshok. Dus wat mij betreft, wij terug.

0: limonade erbij.
1: En voor mij, hè?
0: Wil je ook een patatje met hebben? Heb je er maar een beetje pikkelulli op voor mij? Vind ik ook lekker.
1: Ben ik een beurt?
0: En een dubbele patat met voor mijn meisje.
1: Meneer de voorzitter, wij krijgen nog geen beurt.
2: Loco's Muziekschotel. Loco's Muziekschotel.
3: Herman Zielhuis.

dat was toch zeker een leuke tijd, de jaren 80. Overal waar je uitging en ook in welke discotheek je kwam, werd gewoon muziek gedraaid van deze band uit Amerika, uit San Francisco. De band Boys Town Gang. Ja, misschien ging je vroeger wel uit in de garage bij in Oldebroek, in die stee in Oldebroek, of misschien wel in het huisje in Elburg. Er zat toen de tijd ook nog een discotheek. Ben ik ook nog wel eens geweest, heel lang geleden dus. Boys Town Gang, band rondom een discjockey die deze band in het leven riep. Hij maakte er een discoband van, zocht allerlei oude nummers bij elkaar en stak die in een discoversie. Of in een discojasje. En dit was het gevolg van de lekkere plaat op Just Can't Help Believing uit 1983. Daarvoor hadden we nog meer zomerse klank op de radio. We draaiden voor je Haagse Harry en Hollandse Veldse Hendrik. We draaiden voor je de Hollandse rap uit de zomer van 1986. En Brian Ice, dat was Italo Disco. Die kwam voorbij met Night Girl uit 1987. Lou FM en Loco FM, tezamen dus op één zender. Hey, dit is lekker mensen. Dit is LSDJ.

Dit programma is nu te beluisteren op zowel Loo als Loco FM. Je hoort ons via de ether op 105.5, 107.2 en 107.6 FM. Dit is Loo FM en Loco FM.

Ja, dat willen we toch allemaal wel, hè? Gewoon ons altijd lekker jong blijven voelen. Maar ja, als ik dan af en toe wel eens in de spiegel kijk, ja, dan zie ik toch best wel wat rimpeltjes bijgekomen zijn. En soms droom ik dat ik eens een keer een of ander pilletje uitvind, waarmee we gewoon weer jonger gaan worden. Ja, dan word je wakker en dan denk je van ja, het was maar weer een droom. Maar je zou er in elk geval wel rijk meer worden, als dat zo het geval was. Op de radio, de Duitse band Alphaville met Forever Young, de Special Extended Mix. Daarvoor Boston met More Than A Feeling. En weer voor Alice DJ, dat kwam uit Holland met The Lonely One. Logisch muziekschotel. We gaan plaatsmaken.

0: in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
1: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
0: Ja, we kennen nummers zijn Voor Alles Bang en De Leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramse Shaffi en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijgprijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is NOS. Wij heten u van harte welkom. Tot ziens.
3: AGJ Elburg. Automotive, tools en workwear. In goed Nederlands, alles voor uw auto, professionele gereedschappen en bedrijfs- en teamkleding welke wij ter plekke voor u bedrukken. Een wereldzaak van maar liefst 1500 vierkante meter bij u in de buurt aan de Robertsmatenstraat 21 in Elburg. Op www.agj-elburg.nl vindt u alle info. Of bel gerust 0525 685 415. Of mail info@agj-elburg.nl. Wij helpen u graag.
4: Knalacties met keukens. Geen cadeaus, nog meer cadeaus en cadeaus, maar gewoon super scherpe prijzen. En tot 70% korting op inbouwapparatuur. Dat vindt u alleen bij Veldkamp Keukens, Zuiderzeestraatweg 176, Oldebroek.
5: Telefoon 0620
6: 504049. Hoi, ik ben Thijs. Mijn opa Rini is uitvaartverzorger. Rouwverzorg Rini. Samen met oma Janita komen ze helpen als er iemand is overleden. Ze doen het zoals het hoort. Hebben de tijd en geven de tijd. Ook als er kinderen bij betrokken zijn. Alle aandacht voor iedereen. Waarom zou je een ander bellen als je weet hoe goed opa Rini en oma Janita hun best voor je doen? Je mag gewoon bellen of appen naar 0654783435 of via de website www.rouwzorgrini.nl.
7: Dit is jouw regio radio. Loco's Muziekschotel, Herman Zielhuis.

Onder in 1983. Leuke samenwerking. Ja, een leuk duetje. Tussen een Engelse zangeres en een Italiaanse zanger. Die Engelse zangeres luistert naar de naam Renee. Ofwel de rechte naam Hillary Lester. Ja, het schijnt dat die dame trouwens nog steeds zingt hoor. Maar toen de tijd dus een duetje aangegaan met de man uit Italië, uit Rome, Renato. Dat was die stevige zanger, die besnorde stevige zanger. Hij kwam op een gegeven moment richting Engeland. Daar ging hij optreden in clubs, in restaurants. En daar ontmoette hij dus die leuke, knappe zangeres Renee. En toen besloten ze dus samen om zomaar eens een leuk liedje te gaan uitbrengen. En dat werd dus het nummer Save Your Love. Die Renato, die schijnt niet meer in leven te zijn. Nee, die is overleden op 29 juli 2009 aan een hersentumor. Hij werd niet ouder dan 69. Maar het was een leuke samenwerking, dat zeker. Daarvoor hoorde je Capella met Tell Me The Way. Die kwam uit de zomer van 1995. Loco FM en Loop FM. Loco's muziekschotel. Ja, misschien ook wel een beetje omgetoverd tot Loes muziekschotel. Simple Minds nu op Loco en Loop.

Dit programma is nu te beluisteren op zowel Loo als Loco FM. Je hoort ons via de ether op 105.5, 107.2 en 107.6 FM. Dit is Loo FM en Loco FM.

als je dan een beetje rock'n'rollen kan, ga je gang, doe je best, hè. Even wat calorietjes verbranden. Van die misschien wel calorie-rijke maaltijd die je vanavond hebt genuttigd. Op de radio, de Stray Cats. Uit Long Island, New York, Amerika. Daar komen ze vandaan. Eigenlijk al opgericht in 1979 door een drietal vrienden. Genaamd Brian Setzer. Hij is de zanggitarist van de band. Dan hebben we nog een contrabassist. Hij heet Lee Rocker. En de drummer van het gezelschap, dat is namelijk Slim Jim Phantom. Met z'n drieën dus verantwoordelijk voor al die leuke liedjes. Trouwens, toen ze eigenlijk best wel populair begonnen te worden. Toen hadden ze zich namelijk gevestigd in Londen. Want ze dachten van, laten we daar maar eens die rockabilly, rock'n'roll muziek gaan promoten daar in Europa. Dus ze kwamen terecht in Londen, in Engeland. En daar gebeurde het. Daar werden diverse leuke platen uitgebracht. En Dave Edmunds, je weet wel die zanger die kent van de hit Hi, I Hear You Knocking. Die was een producer. Ze waren dus eigenlijk in Europa populairder dan in eigen land Amerika. Maar ze schijnen nog steeds te bestaan, hoor. Want zelfs over een maand of anderhalf gaan ze weer druk toeren door Amerika. In de maand juli en augustus zal dat dus het geval zijn. Druk bezig dus, die mannen van Stray Cats. Hun plaat dus Runaway Boys.

Dit programma is nu te beluisteren op zowel Lou als Loco FM. Je hoort ons via de ether op 105.5, 107.2 en 107.6 FM. Dit is Lou FM en Loco FM.

Ik zie hem nog zo staan op het podium. Altijd een sigaret in zijn mond. En dan gewoon maar lekker dat nummer zingen. Ja, meestal kwam hij dus, zeg maar, als hij het podium betrad, dan haalde hij dus een sigaret uit zijn binnenzak. Die stak hij dus op en ging hij dus gewoon flink van zich afpaffen en zingen. Deze man, waarschijnlijk dat hij dat later minder is gaan doen. Ja, het waarschijnlijk gewoon een voorbeeldfunctie. En ja, je zou maar zo mensen kunnen aanzetten tot roken. Dus waarschijnlijk had hij die anti-rokers tegen zich. De man, Pino D'Angio, de Italiaan. Hij leeft niet meer. Nee, een paar jaar geleden is hij gekomen te overlijden. Dat gebeurde namelijk op 6 juli 2024. Toen hij overleed, dus op 71-jarige leeftijd. Hij was al een tijdje ziek. Hij had diverse gezondheidsproblemen. Hij had een aantal soorten kankers. Hij had namelijk keel- en longkanker. Hij had hartproblemen en nog wat gezondheidsproblemen. En dat werd dus zijn dood. Maar hij was een populaire zanger, hoor. Die man Pino D'Angio. Zijn plaat Ma Qualité. Uit 1981 kwam die. En ongetwijfeld, ik weet het zeker, heb je gedanst op dat nummer in het verleden. Voor Pino D'Angio hoorde je Ike Tina Turner met Nutbush City Limits. En weer daarvoor Italo Disco plaat Hey Mr. Mister van Chris. Hey, we gaan even een stukje wandelen op de maan. Ga je mee?

Ja, is toch duidelijk een beetje jazzy-achtig, hè? De muziek van deze gasten. Uit Long Island, New York, Amerika. Tweelingbroers. De mannen Billy en Bobby. Alessi. Ofwel. Gewoon. Genoemd, genaamd. De Alessi Brothers. Wat een plaatje. Oh, Laurie. Betekende wel de doorbraak voor deze band. Want ze hadden uiteraard in het verleden al zoveel gedaan. Ze begonnen namelijk al in de latere jaren 60 op te treden. Toen speelden ze namelijk nog in een andere band. Maar ze gingen eigenlijk zo'n beetje van alles doen. Ze gingen zelfs nog reclamespots in zingen. En dat soort dingen deden ze dus allemaal. En ze hebben ook nog gezongen in die hele bekende Broadway musical Hair. En zie daar, in 1977 was daar die start van die carrière van deze gebroeders Alessi Brothers. Met dat plaatje dus Oh Laurie, het was een wereldhit voor die gasten. De Alessi Brothers, nog steeds staan ze op het podium, hè. En toen de tijd, ja, de dames waren toch best wel een beetje verliefd op die gasten. Ja, ze waren gewoon identiek, hadden van die lange haren en ze zagen er dus best wel goed uit, hè. Die gasten dus, van die Alessi Brothers. Brooklyn Bounce daarvoor met Club Bizarre en weer daarvoor The Police met Walking on the Moon. En misschien heb je best wel een stevige wandeling gemaakt. En nu gaan we even dansen met deze dame Sharon Redd. Dit is In the Name of Love.

Amerikaanse zangeres helaas niet meer onder ons. Maar wat heeft ze ons toch verblijd in de jaren 80 met een aantal leuke platen. Dit was die grote hit van haar. In the Name of Love, de dame Sharon Redd. Het programma zit er trouwens weer op. Dit programma Loos Muziekschotel. Vandaag was het ook een beetje omgetoverd tot een Loos Muziekschotel. En dat had te maken omdat we ook zeg maar tussen 6 en 8 te horen waren op Loo FM. Willem Vlieger die was eventjes een, die was afwezig een 2 uurtjes met zijn programma Tijdloos. Volgende week zal hij gewoon weer van de partij zijn. Straks op de zender bij Loo FM. Dan hoor je het programma De Weekend Express met Fred Schaftenaar en Ron Piest. En wat gaat er gebeuren op Loo FM? Uiteraard Nederlandstalige muziek, dus hou je van het Nederlandstalige lied.

nog een gezellige avond van. En we spreken elkaar volgende week weer tussen 6 en 8 op Loop FM. In de Loop Muziekschotel, bij mij, de naam is Ernst Jeluis. Ik zeg goed weekend en tot in volgende maal. Hoi!

jouw snelle kloppen van techniek? Snap jij dat van je af harder is? Dan zijn wij op zoek naar jou. Voor diverse programma's op LocoFM zoeken we technici die zorgen dat de programma's op zender komen. Zie jij jezelf al zitten in onze cockpit? Neem dan snel contact met ons op. Deze

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist en dat is in Vught kennelijk misgegaan.

omkwam bij een steek- en schietincident in Hiraeth. Het is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Hiraeth raakten daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU.

elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: She's a butcher with a smile, cut me farther than I've ever been.
1: Niemand van ons altijd na. De hele dag muziek en informatie. Vanuit het hart van Elburg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hajj Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer: in het westen regen, in de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.